0: NPO Radio 2.
1: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is 1 persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen, ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde vannacht in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de la Esprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zometeen een nieuwe thee van Tannas, maar dan zonder Tannas. Wie dan wel? Ster. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Come on,

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
8: Wat is dit heftig.
7: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
9: Waar zijn we beland? Ik draai door.
7: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
10: De TV.

0: Nou, The Dark Before the Dawn is wel opgeklaard, want het is hartstikke licht buiten.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Bannas.
0: Je hoorde Sonja hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom bij de thee van Tannas. Ja, maar dan zonder Tannas, want die geniet lekker van haar vakantie. Thee heb ik wel, in een mok hier naast me staan. Maar jij mag het doen met de A van Annelie. Aangenaam. Normaal zit ik door de week tussen 4 en 6 ochtends. Of misschien heb je me wel eens voorbij horen komen naast Leo Blokhuis op zondagavond. Maar in ieder geval aan mij de eer om met jou lekker op te staan dit weekend. En daar heb ik heel veel zin in. En ook mag ik aftrappen met een deeltrek. Mijn vakantie start morgen na deze show. En dan ga ik even 3 weken helemaal niks doen. Op vakantie lekker tijd doorbrengen met mijn gezin en met vrienden afspreken. En allemaal leuk. Maar ik betrap mezelf ook wel op dat ik altijd in vakantie een hele to-do-list heb aan klusjes, aan dingen die ik aan huis wil doen. Opruimen van mijn kledingkast. Tot aan fotoboeken maken van 3 jaar geleden. Of nog jaren terug, weet ik veel. Ja, en het idee dat dat allemaal af moet in de komende 3 weken, daar krijg ik ook weer opnieuw stress van. Dus een mooi motto kan zijn: misschien morgen, of misschien overmorgen, of over een week, of over een jaar. Heb je nou ook zo'n liedje wat een advies voor jou is geweest? Wat jou gewoon wijze raad heeft gegeven? Stuur jouw deeltrek door via NPO Luister. Dit is de mijne, Maybe Tomorrow, van de Stereophonics op 2.

0: Tom Petty en de Heartbreakers, Learning to Fly hier op NPO Radio 2. Ik mag even de statistieken met je doornemen. De mededelingen van deze ochtend. En ik moet even kuchen. Zo grappig. Ik heb echt al misschien al wel 6 weken een kuch. Ja, dat is echt, het duurt echt heel erg lang. En een verkoudheid die gewoon af en toe even oppopt en gewoon sluimert. En dan is het vaak, omdat ik hier natuurlijk heel vroeg zit, dan komt hij dan even om het hoekje kijken. Dan moet ik even. Dus als je mij de microfoon hoort uitdoen en je hoort me even niet, weet dan dat ik heel even aan het hoesten ben. Nou, dat is mijn mededeling. Dan neem ik even de mededeling door via de NPO Luister-app. En dat is Bas. Die appt al dat hij morgen ook op vakantie gaat. Ja, mijn vakantie start ook om 9 uur na deze show. Sylvia is er alweer bij. Jennifer en haar kat ook wakker. En Bart, die staat al bij de car wash. Nou, dan zijn die nu al open.
1: De deeltrek.
0: En daarvoor heb ik Frans aan de lijn. Goedemorgen, Frans.
2: Hey, goedemorgen, Annelie.
0: Joh, hey, jouw wekkerradio gaat om 6 uur af? Of word je echt van jezelf gewoon wakker om 6 uur?
2: Nee, ik ben meestal wakker als voordat de radio afgaat.
0: Ja?
2: Ik heb zo'n wekkerradio, dus vandaag.
0: Nou, mag ik vragen hoe oud je bent?
2: Ik ben 67.
0: Ja, oude mensen hebben minder slaap nodig, toch?
2: Yep. Ja, ik ging gisteravond ook om 11:30 naar bed, dus.
0: En dan ben je gewoon uitgeslapen om 6 uur 's ochtends.
2: Yep.
0: Wat heerlijk. Nou, ik kijk in dat geval naar uit dat ik minder slaap nodig heb. Hoe meer uur op een dag om te vullen met andere dingen, hoe beter. Wat zijn je plannen voor deze zaterdag?
2: Nou, vandaag wat boodschappen doen, even een wasje draaien, wat strijken, even douchen dadelijk. Dus gewoon huishoudelijke activiteiten.
0: Oh, dat klinkt goed zeg. Leuk, wat heerlijk. Ja, dat je daar gewoon tijd voor hebt en daar gewoon mindful mee bezig kan zijn. Ik ben trots op je. Dan ben ik wel benieuwd, ja, als ochtendman jij, heb je daar ook een liedje bij wat jou die ochtend energie geeft?
2: Ja, er is wel één liedje wat mijn energie geeft, mooi vroeg. En dat is Joy van Ray.
0: Ja, met haar zussen niet te vergeten, hè?
2: Absoluut.
0: Emma en Absolutely. Mag ik je heel erg bedanken voor deze deeltrek en ik ga hem voor je draaien.
2: Graag gedaan.
0: En een hele fijne dag.
1: De deeltrek.

Lily Allen met Not Fair. En op het eerste gehoor klinkt Not Fair alsof ze uit Nashville komt. Of er zit een banjo in en een honky-tonk piano. En het klinkt als een liefdesliedje. Maar wie goed heeft geluisterd ontdekt al snel dat Lily Allen het helemaal niet heeft over liefdesverdriet. Het nummer gaat namelijk over een vriendje dat op alle vlakken een geweldige partner is, behalve in bed. En in interviews vertelde ze dat Not Fair ontstond vanuit gesprekken die ze met vriendinnen had over relaties. Want ja, waarom praten we wel over romantiek, maar niet over de teleurstellingen? En zo is maar net. Communicatie is key voor iedere relatie. En als je dan doorzet en elkaar blijft zien, dan ben je een echte survivor. Eye of the Tiger, nu op NPO Radio 2. Een hele goede morgen.

track hoort, heb je toch altijd meteen zin om een vakantie te boeken? Oh ja, zit hij niet ook onder een vakantiereclame? Zometeen heb ik nieuwe muziek voor je van een artiest. Ja, die heb ik echt op de radar. Maar eerst even deze klassieker, Ready or Not.

0: The Fugees, Ready or Not. En dat refrein van Ready or Not, dat klinkt dus een beetje mysterieus. En de producers die voegden dus een sample toe van Boa Dicea van Enya. En dat is echt ja, dromerig en instrumentaal uit 87. Luister even. Ah ja. Ja, dat bleek een gouden beslissing. Want haar mysterieuze melodie werd een van de meest herkenbare sounds uit de 90s. Lekker toch? Maar nu heb ik een nieuwe muziek voor je hier op NPO Radio 2 van een jongen. Ja, die timmert echt aan de weg. Hij haalde een 10 voor zijn afstuderen op de Herman Brood Academie. En zijn muziek, ja, je kunt het met van alles vergelijken. Hij maakte eerst The Cure, maar dit is echt wel een beetje zijn eigen sound. En ik vind hem hartstikke leuk. En hij gaat hem zelf aankondigen.
1: Hi, ik ben Lenny Monsou en dit is Wrecking Ball op NPO Radio 2.

Redbox for America hier op NPO Radio 2. Ja, deze track blijft ook populair, zeker op social media. En zanger Luke Steele die vertelde ooit dat hij onverwacht in een bar in Malibu terecht kwam. En daar waren ze deze als karaoke aan het zingen. En toen dacht hij, weet je wat, ik zing.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla. Met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen die zijn beschadigd. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er wordt met graafmachines gewerkt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast. Daarom was vannacht de Maastunnel in Rotterdam afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos is verwoest. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. En sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president. En hij belooft de kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing. Nederlandse huishoudens gaven tijdens het extreme weer, de hitte, minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. En in juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer dan nog. Het wordt weer een dag met veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen dan blijft het nog altijd droog. Dat is al heel lang zo. Ook zonnig en weer wederom droog. Het wordt dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik heb even een vraag voor je. Heb jij nog cd's en luister je die ook?
1: Ja, het is...
2: Dicht, Michel. Heb jij nog cd's en luister je die ook nog? Dan ben ik benieuwd naar.
3: Regenboogbezoekers uit de hele wereld zijn in Nederland voor World Pride. Om feest te vieren en te strijden voor gelijke rechten. De NOS doet live verslag van dit internationale evenement vanaf het Museumplein in Amsterdam vanavond om 20:30 op NPO 1.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
15: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je de goede medicijnen hebt, heb je tevreden mensen.
14: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
16: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
17: Oh jee, dat is fucking gimme.
14: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
18: De T van

0: is I'm cooking on 3 burners. Maar ik kook eigenlijk alleen maar on 3 burners. Ik doe nooit 4. Jij, Yvette?
1: Nee, ook ja, nee, wel hetzelfde, ja.
0: Ja, we zijn een soort campinggasten, wij.
2: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Al hebben die er vaak maar 2, trouwens.
1: Oh ja.
0: Ja, die zijn altijd heel... Of 1.
1: Zo wiebelen.
0: Oeh, ja, 1 inderdaad.
1: Goeie 1 pans gerechten.
0: Goedemorgen, luister. Leuk dat je luistert naar de T van Tannas, maar dan met de A van Annelie. En eerder deze ochtend vertelde ik al even... Ja, dat ik tijdens de vakantie altijd een hele to-do-list aan klusjes heb. Dan denk je, hey, vakantie, lekker uitrusten. Maar ik pak vaak heel veel dingen aan, want ik kan zo blij worden van opgeruimde kamers. Heerlijk, ik klink wel een oud wijf als ik het zo hoor mezelf hoor praten. Maar gisteren was het de beurt aan de zolder. Je moet je voorstellen, we wonen nu 3 jaar in dat huis... en toen ik daar kwam wonen, was ik hoogzwanger... en hebben gewoon al die dozen van ons oude huis op die zolder gepleurd... en 3 jaar niet naar omgekeken. Maar even een greep in wat ik zoal tegen ben gekomen. Een oude laptop en zo die het niet meer doet. Ja, wat doe je ermee? Ja, weg toch eigenlijk. Maar ook 200 knuffelberen van mijn man. Hij heeft echt goed ernaar gekeken. Hij heeft heel veel moeite om ze weg te doen. Ik denk, joh, weg ermee. Het is echt, neemt nogal plaats in, 200 beren.
1: Maar waarom heeft hij 200 beren?
0: Ja, gewoon van vroeger nog. Hij kan dat niet over zijn hart verkrijgen om weg te doen.
1: Oké.
0: Ja, nee, dat is echt niet aangehecht. Dus ja, maar hij is er goed doorheen gegaan. Ik denk dat er nu nog 100 over zijn gebleven. Maar wat ik vooral ben tegengekomen, zijn dus cd's. Ja, ik denk dat ik 3 dozen van mij heb en ongeveer 5 dozen van mijn man. Superveel cd's. Maar ja, waar luister je die nog? Ik heb niet eens een cd-speler thuis. In de auto nog wel, maar die doet het niet zo goed. Want na 11 liedjes gaat hij rondzingen. Dus ik ben benieuwd, heb jij nog cd's? En beluister je die ook echt nog? Of koop je ze misschien nog wel? Laat het weten, NPO Luister. Nu heb ik Madness voor je.

0: The Rush Editors hier op NPO Radio 2. Ja, cd's weggooien, ja of nee? Ik ben gisteren de zolder opgegaan. 3 dozen cd's van mijn man, van mij en 5 van mijn man. En ja, we zitten echt met... Wat doen we ermee? We hebben niet eens een cd-speler. Nou, de cd-speler in de auto die gaat bij track 11 ongeveer kraken. Maar ik vind het ook wel lastig om ze weg te doen. Het is toch muziek en nostalgie wat je in je handen hebt. En ik was benieuwd, hoe zit dat bij jou? Jolanda zegt, ja zeker koop ik cd's. Binnenkort zelfs de nieuwste van Madonna. En Minou stuurt, ja absoluut. Ik luister nog regelmatig cd's. Thuis, maar ook als ik naar Frankrijk rijd. Roland, ja zeker. Speciaal een cd-speler in mijn truckie laten zetten. En George die zegt, absoluut. 500 cd's en dvd's. Oh, wauw. Ronnie stuurt, uiteraard, alle liedjes heb ik nog op cd. En luister ook af en toe, koop ik er zelfs nog wel eentje. En Petra stuurt een audio-appje.
1: Goedemorgen, hier met Petra. Ja, ik koop nog regelmatig cd's. Met mijn dochter, tweedehands. Ze heeft zelfs op haar verjaardag in februari een Discman gevraagd. Ja, ik vind het toch nog wel wat hebben.
0: Een Discman zelfs.
2: Goedemorgen, bakkie doen.
0: En dan ben ik benieuwd hoe dat zit bij Kees. Kees, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Annelie.
0: Jij en cd's, vertel.
3: Ja, nou ja, vroeger spaarde ik LP's. Die heb ik helaas weggedaan. Heb ik nog altijd spijt van toen de kinderen geboren werden. Dan moesten we ruimte maken voor het speelgoed.
0: En, en dan gaan de cd's eraan.
3: Daarna ben ik cd's gaan sparen. En ja, dat doe ik af en toe, koop ik er ook nog wel eens eentje.
0: Ja, en wat voor cd koop je dan? Ga je echt een nieuwe kopen? Of is het een op de kop getikt ding in een kringloop?
3: Nou, aan de kringloop kom ik niet zo heel vaak. Maar ja, koop ik een nieuwe.
0: En wat is de laatste die je hebt gekocht? Weet je dat nog?
3: Oeh, de laatste die ik gekocht heb? Nee, dat weet ik zo even niet. 1, 2, 3, de laatste die ik gekocht heb. Ik weet wel, de laatste DVD die ik geloof ik aangekocht heb.
0: Oh, DVD, nog zo'n ding. Nou, vertel op, wat is de laatste DVD?
3: Of de laatste DVD die ik gekocht heb, dat was... Ah, het is wel vroeg, hoor.
0: Ja, het is ook 7:30 voor jou, hè, Kees? Maar ja, die DVD's, die heb ik gisteren ook dus met een doos gestaan. En die ga ik dus wel ook allemaal wegdoen. Want ik heb geen DVD-speler ook meer. En DVD's denk ik, ja... Ja, videobanden is ook voorbij. DVD's ook voorbij. Het is gewoon streamen. En dat is ook wel gemakkelijk of zo. Ik vind het weer gedoe om dat ding aan te sluiten. En dan mis ik weer een HDMI-kabel en zo. En nou goed. Maar welke cd ga je vandaag opzetten, Kees?
3: Welke cd? Nou, ja. ik denk dat het Randy Newman wordt. Want die ligt boven op het stapeltje wat ik van boven al

0: Gabriella Chilmi met Sweet About Me hier op NPO Radio 2. Ik heb het weer voor je. Vandaag veel zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden. In het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En het is 7:30. De NOS nieuwsupdate met Sydney Dijkers. Goedemorgen.
1: Hey Annelie, goedemorgen. De brand bij een afvalbedrijf in Rotterdam is na uren weer onder controle. Die brand die brak gisteravond uit op een terrein in de wijk Sjaarloos. De brandweer zette graafmachines in vannacht om het puin uit elkaar te halen en beter te kunnen blussen. Die brand veroorzaakte veel stank en rookoverlast. In Den Haag is vannacht iemand om het leven gekomen bij een schietpartij. Die was daar in een woning. Er is nog niemand voor opgepakt. De politie is een onderzoek begonnen. Colombia heeft een nieuwe president. De ultrarechtse Alvarado de la Espriella won de verkiezingen van afgelopen juni en is nu geïnstalleerd. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De la Espriella zegt dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. En Cambuur is terug in de Eredivisie, maar waarschijnlijk niet met het resultaat waar ze op hadden gehoopt. De club uit Leeuwarden werd gisteren verslagen door Excelsior. Al voor de rust werd het verschil al gemaakt, met 0-3. En uiteindelijk werd het zelfs 0-4. Het had zelfs wel 0-5 kunnen worden, maar die goal werd afgekeurd, zag commentator Philip Koken.
2: De 0-5 blijft Cambuur dan bespaard. Maar daar zou hij niet zo mee zitten. Het is een comfortabele zege voor Excelsior. En voor Cambuur is deze seizoensopener een koude douche.
1: Ja, vandaag gaat de eerste speelronde van de Eredivisie verder. Onder meer PSV, Fortuna en NEC komt in actie tegen Telstar.
0: Dankjewel, Sydney. Zometeen kan je meespelen met even Google vertalen. En dan heb ik weer 3 liedjes voor je, maar dan naar het Nederlands vertaald. En dit is alvast de eerste.
3: Loop door, loop door. Met hoop in je hart. En je zult nooit alleen lopen.
0: Nou.
4: Annelien Verhees.
0: Als je weet uit welk liedje dat komt, NPO Luister app erbij pakken en het laten weten. Dan krijg je er straks nog 2 en mag jij kiezen welk liedje er helemaal op de radio komt.

0: Electric Light Orchestra hier op NPO Radio 2.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Ik ga even Google vertalen met je spelen. En het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt van een Nederlands vertaling van een zinnetje uit drie Engelse liedjes. Dus nog een keer, je krijgt drie zinnetjes. Ze zijn in het Nederlands, maar ze komen uit Engelse liedjes. En aan jou dus de taak om te raden welke liedjes dat zijn. Heb je minstens twee van de drie goed, dan krijg je de thee van Tannas autogeurhanger. En mag je kiezen welk liedje we draaien. En anders mag je gewoon sowieso kiezen welk liedje we draaien. En dat is een soort troostprijs. En ik zeg goedemorgen tegen René.
3: Goedemorgen.
0: Je bent er ook al lekker vroeg bij op deze zaterdag. Wat ga je doen?
3: Ja, ik ga met mijn dochter naar ponyles. Dus ja.
0: Ponyles?
3: Het wordt dan hartstikke warm overdag. En dan kun je maar beter vroeg gaan, want dan heb je nog wat aan je dag. En dan is het niet zo heet.
0: Nee, dat is waar. En is ponyles tegenwoordig alleen in de bak rondjes rijden of ook het hele verzorgen en zo erbij van het beest?
3: Ja, alles erop en eraan.
0: Oké, dus met zadel hijsen en kammen, borstelen.
3: Ja, dat zeg ik. Ik sta echt, as we speak, nou met elkaar. Sta ik het dier in te laden.
0: Oh, wow. Je hebt dus een eigen trailer.
3: Yes.
0: En je hebt een eigen pony die je nu meeneemt naar de les.
3: Ja, ik niet, maar mijn dochter wel. Klopt.
0: Wow. En is het niet makkelijker om een docent, juf, meester jullie kant op te halen?
3: Ja, dat zou heel makkelijk zijn. Maar ja, de entourage die daarvoor nodig is, die is niet thuis. Dus die, daar moeten we voor naar diegene toe.
0: Ah, ik begrijp hem inderdaad. Oké, maar je hebt in de tussentijd wel even tijd, terwijl je pony aan het inladen bent, om even spel mee te doen.
3: Ja hoor.
0: Oké, nou, we gaan het doen. Je krijgt dus drie stukjes in het Nederlands vertaald. En dit is de eerste.
1: Uh-huh. Loop door. Met hoop in je hart. En je zult nooit alleen lopen.
0: Welke is dit?
3: Goed, dat kan van alles zijn. Dat kan natuurlijk Leen zijn met You Never Walk Alone. Maar ik denk Carrie and the Pacemakers met You Never Walk Alone.
0: Goed zo. Walk on, walk on. Lekker bezig. Gaan we door naar de tweede?
3: Doe maar.
0: Oké. Okay,
1: maak je geen zorgen, waarover dan ook. Want alles komt goed.
0: Ja. Maak
3: Don't you worry about a thing.
0: Wacht, ik doe hem nog één keer. Ik doe hem nog één keer. Rustig luisteren.
1: Maak je geen zorgen, waarover dan ook. Want alles komt goed.
3: Don't worry. Everything will be alright.
0: Ja. 'Cause every...
3: Ja, dat is een goeie. Oké.
0: Nee, dan gaan we door naar de volgende.
3: Ja.
0: Nou zeg dan, nu dan, laatste kans. Ja, dan moet je het wel zeggen nu, hoor. Nee, het was deze. Don't worry about a thing. Ben je er nog een? Nee? René is even zijn pony aan het inladen. René, ben je er nog? Oh, je ging over naar de car kit.
3: Ja.
0: Pony zit erin. Okay. Had je gehoord welke het was?
3: Die is helemaal... Ja, don't worry about a thing. Ik zeg maar, ik ben niet zo'n fan van Ajax.
0: Oh, nou, dat is jammer. Nou, laten we dan de laatste doen.
1: Bevrijd van verlangen, geest en zintuigen gezuiverd. Bevrijd van verlangen, geest en zintuigen gezuiverd.
0: Ja, dit is...
1: Bevrijd van verlangen, geest en zintuigen gezuiverd.
0: Mm.
1: Bevrijd van verlangen.
3: Zo, je hebt het wel moeilijk gemaakt, hoor.
0: Ja, natuurlijk. Ik dacht, ik val in Voltanas. Laat ik hem gewoon meteen eventjes van wal steken.
3: Bevrijd van verlangen. Heb je een hint voor me?
0: Nou, weet je, ik kan het gewoon laten horen. Het was deze.
3: Free from desire.
0: Ja, nee, ja, het is één van de drie. Daar blijft het bij. Maar dan kan ik je wel hopelijk nog verblijden met een liedje. Welke van de drie zou je helemaal dan willen horen? You Never Walk Alone, Three Little Birds of Free from Desire.
3: Nee, doe dan maar lekker Free From Desire. Lekker fris wakker worden, lekker op tempo.
0: Nou, gaan we dat nog lekker doen. En succes met pony en alles. Ik vind het wel knapper dat je gewoon belt met mij, een spel speelt... en ondertussen in de auto verder gaat terwijl die pony erin zit.
3: Komt goed.

0: Kensington en Done With It hier op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we Freed From Desire en dat kwam van dit.
1: Will Griggs on fire, your defense is terrified.
0: Wigan Athletic maakte hier in 2016 dus een andere tekst op. En die ging viral. En zo werd het gewoon een voetbalanthem. En toen hadden we ook nog Bob Marley en The Wailers, Three Little Birds. Het onofficiële clublied van Ajax. Het spontaan amazing nummer werd gewoon een lied van Ajax al sinds 2008. And You Never Walk Alone. Ken natuurlijk van Feyenoord, maar ook van Liverpool, of course. Dus het thema was voetbal. En dat werd helaas niet geraden door René. Maar ja, die was natuurlijk ook wel heel druk met zijn pony inladen. Dat snap ik ook wel. Zometeen een oud topsong, Bakermat samen met Rani. En eerst even lekker rustig opstarten op deze zaterdagochtend met Mag het Licht uit Van de Dijk.
2: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: NPO Radio 2. Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
2: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je de goede medicijnen hebt, heb je tevreden mensen.
1: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
3: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
4: Oh, jeenig. Het is fucking gimmer.
1: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
5: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
3: Wacht, is dat geld?
2: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
4: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: En het is tijd voor het nieuws van 8 uur. Gelezen door Sydney Dijkers. Een hele goede morgen, Sydney.
7: Hey Annelie, goedemorgen. Nederlanders gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind. Leg deze onderzoek eruit.
8: We kunnen heel duidelijk de relatie zien tussen het verschil met code geel en dan code oranje en code rood. Dat bij code geel de pintransacties wat meer omhoog zijn. Dus mensen geven meer uit dan wat je normaal verwacht. En bij code rood echt wel onder wat je normaal verwacht.
7: Vooral op het platteland wordt minder uitgegeven. Daar wonen meer ouderen en die blijven vaker binnen tijdens extreme hitte. Spanje heeft per direct grenscontroles ingesteld voor reizigers uit Italië. Die duren tot 7 september in ieder geval. Spanje voert die maatregel in omdat Italië andersom ook grenscontroles invoerde voor reizigers uit Spanje. Nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. En dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. En daarmee lijkt president Lula da Silva hard te werken aan zijn belofte. Want hij wil namelijk de komende jaren een einde maken aan die illegale ontbossing. Sinds hij 3 jaar geleden president werd, verdwijnt er elk jaar minder regenwoud in Brazilië. En waar wel veel bos en natuur is verdwenen, is in Noord-Limburg. Tijdens de natuurbrand daar is zo'n 100 hectare verloren gegaan. De vlammen zijn uit, maar dat betekent niet dat de ellende in het gebied voorbij is, zegt deze bosbeheerder.
9: Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat de brand zelf is, de grote brand is onder controle. Maar de hele grond die is er echt aan nasmeulen. En de grond, daar zit gewoon een rijkstrooisel, of er zit een soorsel laag in. En die brandt nog heel erg. En je hebt ook daar dennenappels in en alles. En die dennenappels, worden gewoon net kolen als die in de brand staan. Dus dat gaat nog weken duren voordat het echt uit is.
7: Door de smeulende grond komt er ook veel koolmonoxide vrij. En daarom raadt de brandweer aan om niet naar het gebied te komen. Het weer, veel zon vandaag. De temperatuur loopt ook op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten.
6: Dankjewel, Sydney. Tot zo.
7: Tot zo.
10: Ster. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
0: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Good Snacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
7: De thee van...

samen wakker worden met The Human League en Human hier op Tim. Goedemorgen, welkom hier bij de thee van Tannes. Maar dan met Annelie. En ik mag deze fijne zaterdag met je beginnen. Er zijn zoveel liedjes waarin een vraag wordt gesteld. En waarom zouden we niet gewoon eens proberen antwoord te geven op die vraag? Denk aan How Will I Know van Whitney Houston. Ja, wanneer weet je het nou echt? Of What's Going On van Marvin Gaye. Nou, die kun je denk ik iedere dag wel vragen. Of sowieso na ieder nieuwsbericht dat je leest. Of misschien Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart. En we kregen ook een vraag binnen van Kimberly. En die stelde, ja, deze vraag.

Sexy Lovely, Made from Love. Nou, ik ga proberen antwoord te geven op je vraag, Kimberly. Eigenlijk is het een retorische vraag. En dat is een vraag waarbij je helemaal niet verwacht dat iemand uiteindelijk het antwoord gaat geven. Je gebruikt zo'n vraag juist om een beetje kracht bij te zetten. Om je punt te maken, om iemand aan het denken te zetten of om een gevoel een beetje nadruk te geven. En als ik bijvoorbeeld vraag, wie wil er nou geen weekend? Nou, dan hoef je je hand niet op te steken, want het antwoord is al duidelijk. En precies dat doet Stevie Wonder ook. Isn't she lovely? Ja, Stevie, dat zijn we natuurlijk met je eens. Bij deze is dat ook helemaal geen discussie meer, maar gewoon een heel fijn liedje om te draaien. Stevie Wonder met Isn't She Lovely?

noemen. Edje Sheeran hier op NPO Radio 2. En nu om even extra lekker wakker te worden, heb ik een track meegenomen in de categorie meezinger. Want dit is echt, ja, deze heartbreak song is zo fijn om even mee te blaren. Dus doe vooral lekker mee met Heart. All I wanna do is make love to you.

0: En zo heet hij ook Van Kiss hier op NPO Radio 2.
1: Is het nieuws of Lyric?
0: Ja, goedemorgen Sydney. Oh, wacht, dan heb ik helemaal geen gezellig geluidje bij. Willen we een gezellig geluidje bij?
2: Ja, altijd gezellig.
0: Ja, ja, okay, ja. Nieuws of Lyric. Ja, dat is jouw item, Sydney, hier op om 8:30.
2: Ja, met Tannes vaak inderdaad. Ja, nu met jou inderdaad, Annelie.
0: Heb jij een nieuws of Lyric quote meegenomen?
2: Ja, de vraag is dus inderdaad, komt dit uit een liedje wat we zometeen gaan horen of uit het nieuws? Het is Mijn Eigen Feest.
0: Mijn Eigen Feest. Nou, het zou een liedje kunnen zijn, maar misschien zit het zometeen wel bij jou in de bulletin, wie weet. Eerst geef ik even het weer. Het wordt opnieuw een zomerse zonnige dag met 24 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En dan gaan we naar de headlines van het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
2: Ja, goedemorgen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind en 3 anderen raakten gewond. In verschillende delen van de Oekraïnse hoofdstad waren ook weer explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij die aanvallen. En Oekraïne kan die niet altijd uit de lucht schieten omdat ze te weinig munitie hebben. De grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos is weer onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. En daarom werd ook de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. De overname door een Chinees bedrijf is volgens België niet goed voor de nationale veiligheid. En Jan Smit zit 30 jaar in het vak en het werd gisteravond gevierd in, ja, waar kan het ook anders, Volendam. De zanger gaf daar een jubileumconcert voor tienduizenden mensen. Deze fans kunnen zich ook geen feest voorstellen zonder Jan Smit.
3: Dan draaien we uiteindelijk altijd Jan Smit. Ja, je zingt het allemaal mee. Ja, heel leuk. Dus hij heeft, ik denk ik, de aaibaarheidsfactor. Ja, gezelligheid en aaibaarheid. Ja. Didi aan de schoonzoon. Maar ja, hij is net wat oud.
2: Ja, vanavond en morgen dan geeft Jan Smit nog 2 jubileumconcerten die allebei stijf uitverkocht zijn.
0: Ja, mijn eigen nieuws, Sydney. Wat was het?
2: Ja, het was een beetje een instinkertje. Het is ook wel een liedje van Jan Smit, Mijn Eigen Feest. Maar het was toch wel echt zijn feestje in het nieuws. Want ja, hij zit 30 jaar in het vakje, hoor.
0: Mijn Eigen Feest. Het zat dus in het nieuws en niet in de lyric. En shout-out voor Bob Obbies, Marco Nijssen, Valentijn en Stefan Miedema. Dankjewel, Sydney. Je kunt je weer aanmelden voor het geheel. Daar mag je aan mee gaan spelen zometeen. Maar dan moet ik wel eerst de kwalificatievraag aan je vragen. En dat is de allereerste. Welke kleur heeft onbewolkte lucht? Welke kleur heeft onbewolkte lucht? NPO Luister app erbij pakken. En misschien maak je dan zometeen kans op het thee van Tannes pakket.
1: NPO Radio 2. Topsong.
4: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.
5: There's

0: Wat een fijne topsong. Feline samen met Melle en Remember.
1: Het geheel.
2: Het geheel.
0: Ja, dit is even een gevalletje koppie erbij hoor, op zaterdagochtend. Het is niet alleen maar rustig aan doen. Eventjes nadenken en dat gaan we doen bij dit spel Het Geheel. Ik stel straks 5 vragen en de antwoorden op die 5 vragen vormen dus samen een geheel. En dan maak je kans op de thee van Tanna's theepakket. Maar goed, het kan zomaar zijn dat de luisteraar met wie ik het zou gaan spelen ineens de vraag niet weet. Ja, dan is het aan jou de taak om zo snel mogelijk 0800-1122 te bellen. Want dan mag je het spel overnemen en dan maak jij kans op dat theepakket. En dat theepakket gaan we eerst even proberen weg te geven aan Wim. Dus Wim, hele goede morgen.
3: Ja, hele goede morgen, Annelie.
0: Ben jij een beetje scherp op deze zaterdagochtend of ben je net opgestaan?
3: Ik ben net uit bed, ik zit net achter mijn ontbijt, dus die scherpte die moet nog komen. Dus of ik ze alle 5 overleef, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Nou ja, goed, we laten gewoon beginnen met de eerste. En die had je al goed, want dat was ook de kwalificatie. Dan gaat hij, welke kleur heeft onbewolkte lucht?
3: Ja, dat is blauw.
0: Juist, dat is helemaal goed. Blauw, inderdaad. Oké, gaan we door naar de tweede. Wat komt er bij de meeste mensen uit de kraan?
3: Nou ja, dat kan niet anders dan water zijn.
0: Nee, geen wijn, helaas. Oké, dan gaan we door naar de derde. Wat gebruik je om je af te drogen?
3: Een handdoek.
0: Uitstekend. Hoe noem je gefrituurde reepjes aardappel?
3: Ja, dat ligt eraan waar je woont.
0: Ja, dat ligt
3: eraan
0: waar je woont. Ik hoor mezelf op te lezen en ik denk, ja, voor mij is het friet, maar voor jou is ook
3: friet. Voor mij is het
0: ja, nee, het is goed. Friet of patat, die discussie gaan we maar niet voeren. Oké, dan komt nu de laatste. Je klimt naar boven en roetst naar beneden. Wat is het?
3: Een glijbaan.
0: Ja, dat is goed. Maar nu hebben we dus te maken met blauw, water, handdoek, friet of patat, net waar je woont. En glijbaan. Waar denk je dan aan?
3: Ja, vakantie, camping, pretpark, zwembad.
0: Ja, daar hadden we hem gelukkig toch te pakken. Ik denk, oh, waar ga je naartoe? Maar het is inderdaad het zwembad, Wim. Goed gedaan.
3: Ja, dankjewel. Leuk. Nou, dat ga ik straks ook doen. Niet in een zwembad, maar in een meer.
0: Oh, nou ja, dat is bijna hetzelfde. Heb je er ook een glijbaan of dat weet je nog niet?
3: Nee, dat is het niet. Henschotenmeer bij Woudenberg. En daar gewoon lekker zwemmen.
0: Rond, nou ja, weet je, hopelijk is de lucht lekker blauw dan straks ook. Het water misschien ook. Handdoek erbij. Friet, patat, komt dan later vandaag. En de glijbaan, die moeten we er maar bij denken, toch?
3: Heel goed.
0: Het thee van Tanna's theepakket komt naar je toe. En bedankt voor het meespelen, Wim.
3: Hey, dankjewel. Gezellig.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Doe je mee met de poffertjes en krekketjes? Ja, beatboxen, iets wat ik niet kan, maar wel graag zou willen leren. Heb jij nou nog geen zonnebril met dit zonnige weer? Nou, ik zie bij de buurman de la alweer opengaan met exclusieve eyecatchers. Dus ik zou zeker even blijven luisteren zometeen. En iemand die het zeker niet nodig heeft is Garbage. Want die houden alleen maar

En zo heet hij ook, van Cameron Whitcomb hier op NPO Radio 2. Zometeen hoor je hem, the man, the myth, the legend. Jeroen van Inkel zit alweer voor je klaar. En ik sluit af met deze hele fijne. En ik ben er morgen weer. Dus morgen mag ik ook lekker de zondag met je beginnen. En maak er een prachtige zaterdag van.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Hij produceerde de grootste der aarde en had zelf ook een aantal zeer succesvolle platen. Radha Michael Walden komt eraan. Het is 9 uur, tijd voor het NOS Journaal. Cindy Dijkers, goedemorgen.
9: Goedemorgen Jeroen. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen, meldt Nieuwsuur. Oplichters maken op die site nepadvertenties aan van accommodaties die niet bestaan, compleet met foto's en beschrijvingen. Mensen betalen dus voor iets dat niet bestaat. Zo ook Hans, die €350 vooruit betaalde voor de toegangscode van een appartement in Kaapstad.
10: Dan kon ik op een gegeven moment de code die ik had gekregen volgens de site indrukken op het kastje bij de deur. En dan gaat de deur open en dan heb je dus gelijk entree tot het appartement. Alleen, ik kon drukken wat ik wilde op het kastje. Er gebeurde dus niks. Ik kom er niet in.
9: De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel echt bestaat. Op veel plekken in Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal gesproken mag dat niet, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Het gebiedsverbod dat 2 weken geleden werd ingesteld in de Rotterdamse wijk De Es blijkt te werken. Er is een einde gekomen aan de jarenlange overlast daar door jongeren die niet uit de wijk kwamen. Ze maakten vooral veel herrie, zeggen deze bewoners.
11: Het is al 2,5 jaar dat dit speelt. Ja, dat drijft mensen tot waanzin. Ja, het was heel erg.
12: De hele tijd. Ja.
13: En ze hadden van die knetterende uitlaten tussen 12 uur 's nachts en 2:30 's nachts. Oh. Nou, er hoeft er maar één te knetteren en de hele wijk is wakker.
14: Jongeren blijven rondhangen, zulke dingen, weet je.
9: De politie controleert iedereen die na 11 uur 's avonds de wijk inkomt en heeft 70 procesverbalen inmiddels uitgeschreven. Die maatregelen lijken dus te werken, want volgens de bewoners is het er nu een stuk rustiger in de S. En Amerikaanse rechters hebben president Trump opnieuw verboden om zijn balzaal te bouwen bij het Witte Huis. 2 van de 3 rechters van het zogenoemde Hof van Beroep vonden dat Trump niet in zijn eentje mag beslissen dat er een grote feestzaal tegen het Witte Huis wordt gebouwd, die in totaal $400 miljoen moet kosten. Trump moet van de rechters eerst toestemming krijgen van het congres. Wat wel door mag gaan, zijn de ondergrondse werkzaamheden. Trump wil onder die balzaal namelijk een enorm militair complex bouwen. Het weer, veel zon vandaag en het wordt ook weer wat warmer dan gisteren. Het wordt in de middag 24 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
19: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
22: Waar is dat geld?
21: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
23: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
25: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.

0: leed dat hij zo voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: BNN Vara.
4: Hey, goedemorgen.
5: Zomer op je radio. Radio 2.
4: Ja, je mag het uitschrijven van geluk, geen probleem. Bovenop de Radio 2 zet was 19 graden en onbewolkt. Later hebben wij de Rinkelscope in deze radioshow. Jongen, we hadden

0: Hij is eigenlijk drummer, Narada Michael Walden. Ook producer. Hij heeft heel veel platen geproduceerd en ook geschreven. Bijvoorbeeld Freeway of Love, Aretha Franklin, was van zijn hand. And I Wanna Dance with Somebody van Whitney Houston. Kwam ook uit zijn ongelooflijk muzikale brein. Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and people. Daar gaat hij weer. Een heel erg goede morgen in de altijd fantastische, altijd fascinerende, zeer doordringende radioshow Rinkel de Kinkel. Het is zaterdagochtend 8 augustus. En welkom op deze internationale dag van de kat. Ja, dus geef je poes of kater een extra brokje vandaag. Of maak nog even een kattenfilmpje van je kat, want er worden nog maar dagelijks slechts 1 miljoen per dag van gemaakt van die kattenfilmpjes. En doe mee met de show via de NPO Luisterapp, digitale doorgeefluik. En mocht je op vakantie zijn, laat even weten waar je naar deze show luistert. Is misschien leuk als we zo'n denkbeeldige wereldkaart in gaan vullen met alle locaties van de lieve Rinkel de Kinkel luisteraars. Als je dan toch bezig bent, een fotootje erbij is natuurlijk ook altijd van harte welkom. En vandaag is het de laatste dag van World Pride in Amsterdam. De afgelopen weken kleurde de stad in alle kleuren van de regenboog. Er werd er volop gevierd dat je mag zijn wie je wil zijn. En er gewoon mag vooruitkomen en gewoon lekker kunt doen en laten wat je wil en hand in hand lopen met wie je wil. Ja, het is toch altijd hard nodig dat daar aandacht voor is.
1: Because we're proud of who we are, because we demand equal rights for everybody and we need to be visible.
2: Hoeveel zusters er nog worden vermoord over de wereld en broeders om wie ze zijn, is het gewoon heftig. Dus het mag ook zo'n dag.
0: Ja, vanavond is het afsluitingsconcert op het Museumplein. Groot feest natuurlijk, komt allen. Veel mensen zullen deze zaterdagochtend de confetti nog uit hun haren moeten wassen, alvorens te beginnen aan het bekende garnalenpellen. Het was namelijk een groot feest in de Volendam gisteravond. Ja, je hoort het hier, hè? Wat een sfeer, wat een gezelligheid. Dat heeft er alles mee te maken. Jan Smit heeft zijn 30-jarig jubileum gevierd in het Marina Park. En vanavond doet hij dat nog eens dunnetjes over. Hey, goedemorgen. Rinkel de Kinkel, je weet waarom je luistert, hè?
3: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Ja.
3: Omdat je dingen wil
0: helen.
3: Omdat je inzichten wil verkrijgen.
0: Al die dingen, ja.
3: Of je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.
4: Radio 2. Er is maar één NPO

Ik ben de mooiste gitaargeluiden ooit gehoord, eerlijk gezegd. Ze doen dan een beetje vervorming aan zo'n gitaar toevoegen. En dan maken ze een geluidje. Volgens mij, ik kan het wel een beetje nadoen ook. Moet ik even kijken of ik genoeg speeksel in mijn mond heb. Nee. Ik heb het wel eens beter gedaan in de bus of in de metro. Na een lange schooldag en zo'n gitaarsolo nadoen met een beetje speeksel voor in de mond en dan dat geluidje maken. Maar vandaag lukt het helaas iets minder. We draaiden wel Edwin Collins op die radio. Je mag zelf meedoen met de show. Laat weten waar je uithangt en wat je aan het doen bent. Dat kan via de NPO Luister-app. Digitale doorgeefluik. Kijk even naar Jordi. Jordi, lekker aan het luisteren vanaf een wijngaard in het zuiden van Montenegro. Wow, Jordi. Wauw. En hoort daar dan ook, laat dat misschien nog even weten als je eraan denkt, Jordi. Hoort daar dan ook bij, zeg maar, later met je blote voeten die druiven fijn stampen. Ik weet niet. Ilse zegt, ik ga vandaag naar Dance Valley. Oeh, Ilse, jaloers. En daar staat onder andere Calvin Harris op het podium. Ik kan echt niet wachten, zegt Ilse. Veel plezier. Anka die zegt, we rijden net weer de grens over naar een heerlijke vakantie. En wat zijn we stiekem blij dat we weer NPO Radio 2 kunnen ontvangen. Anka, je kan natuurlijk overal op de wereld luisteren. Via de app eventueel, mocht je daar de volgende keer naar zoeken. En Jasmine, onderweg naar het werk, zegt ze, de zorg draait gewoon door. Maar eerst nog even wat muziek meepakken. Oh, Jasmine, het is een roeping, hè. Want goed betaald krijgen jullie natuurlijk niet. Veel sterkte en mooi dat je het doet. Roald stuurt nog een leuke foto. Volgepakte auto's zie ik daar. Hij schrijft erbij, onderweg naar Berlijn. Ach, prachtig mooi. Het altijd prachtige DDR. Style Berlijn. Ik hou ervan, van die trieste, grijze gebouwen. En dan af en toe ook leuke mensen en leuke uitgaansgelegenheden. Ik zie dat jullie met het gezin gaan. Veel plezier als jullie daar aan zijn gekomen. Doe ze groeten. Ze kennen ons wel. PNN Vara, ja, heel erg bekend in Berlijn. Dan gaat hij nog een keer met die mooie van Keith Urban samen.

Oh, het leven is zoveel mooier met dit soort muziek in de wereld. Ja, Keith Urban en Michael McDonald, mooi duo. Hey, daarover gesproken. Kiki D en Elton John, die hebben ook ooit iets moois gemaakt samen.

Net als Keith Urban en Michael McDonald, een match made in heaven. Twee van die mooie stemmen die heel mooi bij elkaar kleuren. Dit waren Elton John en Kiki D. Ah, Kiki D, wat kennen we die ook weer van? Oh ja, natuurlijk. I got music in me. Ja, zo had Elton haar ook ontdekt door dat nummer. I've got the music in me.

0: Het is wel heel fijn dat zo'n track van Yellow Pearl gewoon lekker doordraait en je zomaar brengt naar 10:01. Even kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld. Sydney Dijkers, goedemorgen.
1: Goedemorgen Jeroen. De grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloes is weer onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval daar. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. En daarom werd ook de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. Spanje heeft grenscontroles ingevoerd voor mensen die vanuit Italië reizen. Het doet het land omdat Italië andersom ook grenscontroles invoerde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni kondigde die controles aan vanwege de vele tienduizenden migranten die de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje is het grootste deel van deze migranten wel weer teruggestuurd. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. En na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Zijn rijtuig uit 1896 en werd toen nog getrokken door paarden. Maar ja, die zijn nu natuurlijk niet meer nodig. Het was niet al te moeilijk om te achterhalen hoe de tram er in de 19e eeuw uitzag, zegt de projectleider.
2: Er zijn heel oude tekeningen van, echt van die oude blauwdrukken zoals die toen heette. En er zijn mensen in Nederland die zich daar heel intensief met de geschiedenis bezighouden. Eén daarvan is onder andere Johan Blok. Die heeft ook een heel dik boek geschreven over de Haagse tram. En daar zijn een hele hoop gegevens te vinden. Ja, en verder moet je soms ook je fantasie erop loslaten om te denken dat nou zo zal het wel goed zijn.
1: Nou, en voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Dus er was nog wel even een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen.
0: Is er iets bekend over wie de tram gaat besturen? Want volgens mij er zijn twee bekende nieuwslezers DJ's die dat ook doen. Paul van der Lucht en Erik de Zwart.
1: Ja, die gaan graag op de tram rijden. Nou ja, ik denk meneer van der Lucht dat hij dat wel leuk vindt inderdaad om op tram 402 eventjes een ritje te gaan maken.
0: Dat zou ik wel leuk vinden, hè? Ja.
1: Het weer, het wordt opnieuw een zomerse zonnige dag met 24 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden.
3: Can you imagine an extraterrestrial disc jockey like listening to radio waves from space?
4: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Oeh, straks nog lekker onderdompelen in de horoscopen. Ja, wat heeft het universum voor jou in petto? Rinkelscopen komen eraan. Ja, we helpen je zo de ochtend door. En hebben het ook over de liefde natuurlijk.

NPO Radio 2 met het weerbericht voor vandaag. Geregeld zon. Temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust. Tot 28 in het binnenland. Jongens, we kunnen weer.

0: lekker met je pootje baaien. Of gewoon lekker in het zonnetje liggen, handdoekje op het strand. Ik zit even te kijken naar de webcams. Nou, het is overal lekker zonnig. Overal staat het zonnetje hoog aan de hemel. 20 graden in heel Billydorp. Daar is het onbewolkt. En misschien voor mensen met arachnofobia komt er een moeilijke tijd aan, arachnofobie. Dat zijn mensen met een extreme angst voor spinnen. Want wat gebeurt er? Het spinnenseizoen is weer losgebarsten. Dus je kan je weer opmaken voor veel spinnenwebben in je haar. Weet ik veel waar allemaal. Als je een tuin hebt en je gaat dan naar buiten lopen en je loopt door zo'n spinnenweb heen. Ach, vreselijk. Vreselijk is het. Wel een kleine troost voor iedereen die er een hekel aan heeft. Het gaat nu vooral om spinnen die buiten leven. En dan pas in het najaar komen ze lekker naar binnen. Dus het valt allemaal nog redelijk mee vandaag. En ja, terwijl we aan het lullen zijn, zijn we er gewoon weer terechtgekomen.
1: Schattig dierennieuws.
0: Schattig dierennieuws. Want dieren zijn mooi. Elke dag laten ze ons zien hoe mooi de natuur is en hoeveel dingen gewoon compleet met elkaar in balans zijn. En dan ineens, dan komen ze overvliegen. De meeuwen. Dan denk je, waar zijn die deze beesten voor nodig? De grote kans dat je dit zonovergrote weekend naar het park of het strand gaat, als ik dat doe en ik heb net mijn handdoekje neergelegd en mijn eten heb uitgestald, dan komen ze. Hoppa! Lege meeuwen. Laura Kelly is een Engelse onderzoekster en zij denkt de oplossing gevonden te hebben voor het meeuwenprobleem. En dat zijn de zogenaamde wiebeloogjes. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat zijn van die oogjes waar je vroeger mee knutselde. Die zitten ook wel op poppen en dergelijke. En dat is zo'n wit hulsje met een transparante bovenkant. En daar zit zo'n zwart rondje in. En als je dan beweegt, gaat dat rondje het hele wereld. Lijkt net of het oogjes zijn. Nou, als je die dus ergens bij je eten plaatst, dan schijnen die meeuwen dus weg te gaan. I don't know. Dat is Laura, hè, die dit beweert. Ze houden er namelijk niet van om aangekeken te worden. Oh, ja, dus blijf ze weg, is het idee. Beetje grappig idee. Klinkt een beetje als mijn vrouw. Die wil ook nooit aangekeken worden door mij. Want dan denkt ze, is er wat? Heb ik iets gedaan?

Het blijft een groot genoegen. Dames en heren, jongens en meisjes in de wereld van de galm, waar de galm een beetje te veel aanwezig is. Dames en heren, jongens en meisjes, doe toch een beetje rustig aan met die galm, jongen van Ekel. Ja, maar het heeft alles te maken met dat ik toch nog eventjes Bad English voor je ga draaien. Stem van John Way.

0: klap te verwerken. Want dadelijk hoor je er alles over. En ook in Rinkel de Kinkel, wat het universum voor jou in petto heeft. De rinkels kopen.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel.
2: On NPO Radio 2.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Ook dat ene schroefje... dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Ja, ladies and people... Hij is een beetje zijn stem kwijt de laatste tijd... maar we hebben nog goede opnames van Steven Tyler... zo dadelijk met Aerosmith. Nu eerst NOS Journaal van 10 uur. Cindy Dijkers, goedemorgen.
9: Goedemorgen Jeroen. Mensen geven tijdens extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO. Tijdens code rood werd er minder gepind en geld overgemaakt... Maar dat verschilt wel per regio, legt deze onderzoeker uit.
10: Ook wel opvallend is dat we daar een verschil zien regionaal. We zien dat in de steden eigenlijk de pinbestedingen nog redelijk op peil blijven tijdens die heetste dagen. Terwijl buiten de stad, in de rest van Nederland, het echt flink naar beneden is gegaan. Dus dat vonden wij wel opvallend.
9: Volgens de onderzoekers komt dat omdat er op het platteland meer ouderen wonen... en die blijven vaker binnen tijdens extreme hitte. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de hoofdstad brak brand uit en ook gebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens Oekraïne was 1 van de 3 doden een kind. De brand bij een recyclingbedrijf in de wijk Charloos in Rotterdam is weer onder controle. Hoe het vuur gisteren kon ontstaan is nog onduidelijk. De brandweer zal voorlopig ook nog wel bezig zijn met nablussen.
11: Het gaat om verschillende soorten afvalhopen die daar in de brand staan. Daar komen brandweermensen op dit moment ook lastig bij. We worden ondersteund door het havenbedrijf van Rotterdam met blusboot om voldoende water daar te krijgen. En ook met het blussen zelf. En het bedrijf, de afvalverwerker, haalt met de kraan eigenlijk het schroot uit elkaar, het afval uit elkaar... zodat we dat beetje bij beetje goed kunnen afblussen.
9: De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. En de gemeente Dordrecht heeft opnieuw een parkeergarage in de stad afgesloten. Het gaat om een garage in de Visstraat in de binnenstad. Wat er precies met die garage aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De gemeente zegt wel dat auto's die nog in die garage staan... zo snel mogelijk moeten worden opgehaald. Eerder sloot Dordrecht ook al 2 garages omdat er scheuren in het beton zaten. Het weer, veel zon vandaag en weer wat warmer dan gisteren. Het wordt in de middag 24 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
0: Gebeurt ook van alles op de Nederlandse wegen. Edwin Gerritsen, vertel snel, wat is er aan de hand?
12: Ja, het valt wel mee hoor. Een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens een kwartier oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Ridderkerk. 5 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle is een ongeluk gebeurd. Tussen het Harde en Wezep. 10 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht.
6: Ster. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: gevraagd hoor. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Ja. Ik zie je gapen. Misschien lag je net wel te dromen. Dat je op een strand in Hawaii lag, in de zon daar. En met een cocktailtje gebracht. Nou, dat was een droom dus. Hè? Je bent ondertussen al wakker geworden, ik zeg.
6: Welcome to the real world.
7: Rinkel de Kinkel.
5: Hey, goedemorgen.
8: BNN Vara. Zomer op je radio.
5: Gas geven. 20 graden in Hulbillingdorp bewolkt. Straks nieuws over Donald Trump. Krijgt een behoorlijke klap te verwerken. Ja, Van Inkel hier. Ja.
9: Right here. Right now. Please welcome. Jeroen Van Inkel.

0: lekkere gitaar in de ochtend. Bij jouw Radio 2. Discjockeys vinden het leuk als artiesten iets voor ze hebben ingesproken. Steven Tyler van Aerosmith heeft dat ooit voor mij ook gedaan. Alleen die is zoek geraakt, dus we doen even Brian Adams.
1: Hello, this is Brian Adams and you're listening to Van Inkel. Hello everybody.
0: Hello Brian, ook leuk dat jij er even bent. Het is zaterdagochtend, vrienden, 8 augustus.

0: Geluk is de slaap van de liefde. Verdriet is de wekker. Doe mee met de show via NPO Luister App, digitale doorgever Luik. Mocht je op vakantie zijn, laat even weten waar je hier naar de show luistert. Wij op deze wereldbol onze aandacht staan. Is leuk. Vandaag de laatste dag van de World Pride in Amsterdam. Vanavond is er een groot afsluitingsconcert op het Museumplein. En breaking news bij de Amerikaanse nieuwszenders.
1: President Trump's White House ballroom project is hitting its biggest roadblock yet. A federal appeals court today issuing a new ruling blocking further construction of that $400 million ballroom, saying only Congress has the authority to approve changes to the historic structure.
0: Donald Trump moet stoppen met de bouw van zijn balzaal. Zijn grote project, megaproject, is hij al maandenlang druk mee bezig. Want zo zegt Trump zelf over de zaal.
2: It'll be

0: of the great ballrooms anywhere in the world. Nobody's actually seen anything quite like it.
1: Oh, yeah. That's okay. I believe you. I believe you. Gaat er wel even duren. De rechter heeft besloten dat hij moet stoppen en toestemming moet vragen aan het congres. En dat terwijl een groot deel van Oostvleugel al helemaal gesloopt is. Dus dat is wel lekker. Ja, hij is gewoon eigenlijk een soort huurder, hè, van het geheel. Hij mag tijdelijk in het Witte Huis wonen. Misschien moeten ze gewoon tegen hem zeggen, net als wat wij in Nederland ook zeggen met huurhuizen. Als je weggaat, moet je het weer in de originele staat achterlaten. Dan zie je daarna ook nog wel even bezig. En razend populair onder kinderen, vrienden. Dat zijn die gelballen waar je zo lekker in kan knijpen. Lekker gevoel is dat. In Frankrijk is dat een beetje fout gegaan. Er was een jongen van 8 en die kon blijkbaar heel hard knijpen. Want de bal ontplofte in zijn gezicht terwijl hij een kneep. Hij hield er zelfs brandwonden over. Jongens, waar gaat het allemaal over? In Nederland verkopen we ze ook gewoon, hè, dat speelgoed. Dus jou denken, dat is een reden om de ballen uit de schappen te halen. Maar nee, ze blijven gewoon liggen. En er zit een behoorlijk chemisch goedje in en er kan van alles gebeuren. Dus bij deze, je bent gewaarschuwd. Ik zou het niet cadeau geven. Of alleen aan je irritante buurjongetje. Dat zou natuurlijk ook... Oké. Ja, de show is echt goed voor jou, hè?
2: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen, ja. Veel dichter bij mijn gevoel. Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
1: Kijk, daar ben ik intens blij over.
3: NPO Radio 2.

0: Oh, veel mooie en leuke foto's en berichten van onze luistervrienden. Bert en Jeanette die sturen een foto van een prachtige kerk in Frankrijk. Nu even ontbijten en een stokbroodje. Inderdaad, prachtig mooie foto met grote hoeklens genomen. Een mooie plek op deze aardbol. En Arend Jan die stuurt een foto vanuit ons eigen land. Dat is ook een mooi vergezicht. Een groene weide zien we. Goedemorgen, luister naar je fijne show tijdens mijn wandeling op de zeedijk tussen Wierum en Moddergat. Ja, dat is een prachtig mooie plek, dames en heren. En dankjewel voor je bericht. Ik had zelf dit weekend nog naar Roodharige Dag willen gaan eigenlijk. Maar ik red het niet, helaas. En dan heb je van Martijn, die aan de andere kant van de wereld zit. Volgens mij zit hij een beetje doorheen. We gaan hem even bellen. Kijken wat hij doet.
1: Martijn Krol.
0: Hey Martijn, Jeroen Vrinkel, hallo.
1: Hoi Jeroen, goedemorgen.
0: Waar ben jij?
1: Ik ben nu op dit moment in Osaka, Japan.
0: Wauw, wat doe je daar?
1: Ja, nou, we zijn op vakantie en mevrouw en mijn dokter en ik.
0: Ja, zelf.
1: En het is hier echt. Ik lig nu even op mijn hotelkamer buiten komen, want het is een grastakken heet hier.
0: Hoe warm is het bij jullie?
1: Nou, het is gevoels. Ja, ik heb het op mijn telefoon, dan kan je ook zien wat gevoelstemperatuur is.
0: Ja.
1: En die staat op 38 graden hier. Maar het is andere hitte is het. Het is niet te vergelijken met de Nederland, denk ik. Dus die luchtvochtigheid is hier ook zo hoog dat je denkt van Jezus, ik wil weer naar binnen. En daar lig ik nu ook eventjes.
0: Ja, wel zien. Want jij ligt op de hotelkamer in de airco. Terwijl jouw vrouw en kind, wat doen zij nu?
1: Ja, een dochter van 12 en mijn vrouw, die zijn net even de deur uit. Er zitten allemaal winkels hier omheen. Ja. Winkelcentra, dus daar zijn ze nu eventjes.
0: Alrighty.
1: Maar ik denk, ik blijf mooi even binnen.
0: Ja.
1: Ik zet jullie even op.
0: Maar ja, heel verstandig dat je ons hebt opgezet. Je weet wel, als je zo je vrouw en dochter op pad stuurt naar de winkels, dat gaat geld kosten.
1: Ja, nee, dat dus ik dat calculeer dan even in, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay,
1: dus dan moeten we hem even. En het valt me trouwens echt het valt me alleszins mee in Japan. Het eten en die yen die staat echt gunstig.
0: Ah, de yen staat gunstig. Oké, okay, dat is mooi.
1: De yen staat
0: dus
1: gunstig.
0: In dat opzicht zeg je tegen alle Nederlanders, kom ook hier naartoe.
1: Nou, ja, niet allemaal gelijk, maar dat is zeker aan te bevelen, ja.
0: Fijne vakantie. En ik maak er wat moois van. Ja.
1: Dankjewel. Oké. Okay. Fijn je gesproken hebben, Jeroen.
0: Vond ik ook. Tot later. Hoi, Martijn.
1: Doei.
2: NPO. NPO Radio 2.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Legendarische zangeres Jocelyn Brown, die I've Got the Power zong. We hebben haar nog een keer in Nederland te gast in de studio gehad. Toen ben ik samen met haar in de douche gaan staan. En heb ik haar laten zingen, I'm in the shower. Dat was eigenlijk wel goed. Ze kan zo goed zingen. Hier, dit heeft ze ook bijvoorbeeld gezongen. Dat is ook Jocelyn. Ladies and people, hartelijk goedemorgen, 8 augustus. Jesse Spiekelman is lekker even op vakantie. Voor hem in de plaats Mark Schilder. Mark,
1: goedemorgen.
0: Welkom.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je even wil invallen voor Jesse.
1: Met alle liefde. En was toe aan vakantie ook, hè?
0: Zeker. Ja, zag slecht uit, hè?
1: Ja, vond ik ook.
0: We gaan even de rinkels kopen doen. Wil je me even helpen ermee?
1: Tuurlijk.
0: De waterman die krijgt vandaag een 7. Je krijgt deze week te maken met veel liefdesenergie. Of je in een relatie zit of niet, het wordt tropisch warm op sommige plekken.
1: De vissen krijgen een 8. Jij gaat deze week iets doen wat je nog nooit hebt gedaan. Maar is het parachutespringen, een vakantie boeken naar Australië, of ga je nu toch echt beginnen aan B&B vol liefde?
0: Ram een 4. Je zal eindeloos zoeken naar je sleutels om er vervolgens achter te komen als je gewoon in je hand hebt.
1: De stier een 6. Een vriend van vroeger vraagt je om af te spreken. In eerste instantie heb je er helemaal geen zin in, maar het wordt heel gezellig.
0: Tweelingen, een 8, stofzuigen, dweilen en de was opruimen. Het wordt de week van de grote schoonmaken en wat voelt dat lekker.
1: De kreeft een 5. Je band gaat lek, je auto start niet en precies als het gaat regenen moet jij naar buiten. Maar onthoud, het komt goed.
0: Leeuw, een 7. De kwartjes vallen jouw kant op, beste leeuw. Figuurlijk gezien dan. Want deze week vliegt het geld wel uit je portemonnee.
1: De maagd, een 6. Neem even wat tijd voor jezelf. Fiets een rondje of loop het blote voetenpad. Je hebt dit echt even nodig.
0: Weegschaal, een 7. Jouw sterren stralen deze week met een grote glimlach. Niets of niemand krijgt die lach van jouw gezicht, weegschaal.
1: Schorpioen, een 6. Het wordt een week vol nieuwe ontdekkingen. Vooral op muziekgebied. Dus spits je oren en luister lekker naar bijvoorbeeld NPO Radio 2.
0: Boogschutter, een 5. Sterren zien de kleur rood. Gaat het om je bankrekening of omdat je gloeit van boosheid?
1: En de steenbok tot slot in de rinkels kopen, een 7. Je hebt zeeën van tijd deze week. En daar maak je maar al te graag gebruik van. Maar let op, soms is het beter om snel knopen door te hakken, want tijd is geld.
0: Mocht je ze nog even terug willen lezen, je kan ze zo direct vinden op mijn Instagram-account. Ik heet gewoon Jeroen van Inkel daar. Je kunt ze ook even doorsturen naar andere mensen of zo. Dus dat is een handige service. Goed, dat waren ze dan weer. En je weet het, je week is niet compleet als je je rinkelskap niet weet.
2: NPO Radio 2. Topsong.
3: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2, Topsong.

0: Alle creatieve mensen van de wereld herkennen dit. Dat je net inspiratie hebt en dat je wil, je wil spelen op je gitaar. Je wil zingen achter je microfoon of je wil schrijven aan dat boek of die column. Je wil iets doen. En dan gebeurt er iets. Dan wordt er aangebeld. Iemand komt een pakje brengen. Gadverdamme, lijkt mij niet af. Don't stop me now. Je hoorde Freddie Mercury en Queen.
1: This is Morgan Freeman. Once upon a time, a long time ago, a little boy grew up in West Amsterdam. One day, he took his father's toolbox and he built himself a huge transmitter. Just like that. He connected his tape recorder and microphone and thus made his first radio show ever. From that day on, people would know him as Jeroen van Inkel.
2: Jeroen van Inkel.
1: And there's not a damn thing we can do to get him off the air.
0: Trust me, het is vaak genoeg geprobeerd. Ja, Morgan Freeman, wat een held. Die stem en die acteur. 89 jaar is Morgan. Hij is niet heel kieskeurig meer. Dus het gaat om uitzoeken van zijn filmprojecten. Zelfs als een scenario niet heel goed is, kan het zijn dat hij toch gewoon meespeelt, Morgan. Hij zegt, als ze goed betalen, ben ik van de partij. Geld overwint alles dus. In zijn geval, ja, ik vind het wel een beetje jammer dat hij het zegt. Maar ik kan het ook wel begrijpen. Hé, die bankrekening, het is leuk als je kinderen ook nog iets na kan laten. In this way of life. Oh, wacht even. Even op. Op.
3: Die heb ik aan de lijn.
0: Ja. Hallo. Hallo, met Jeroen van Inkel. Ik wil heel even van gedachten wisselen. Wel, een week geleden was de Canal Parade in Amsterdam. Amsterdam, spektakelstuk tijdens de World Pride natuurlijk. Ladies and people. Hey, en op social media wordt er behoorlijk flink nagepraat. En veel gediscussieerd over de botenparade. Dus, er was volgens veel bezoekers namens één opvallende boot. Volgens deze bezoekers. Dus deze boot. Herken je het? Het was dus een boot met daarop K3. En er zijn een aantal ouders die vinden dat gek, want K3 heeft een jonge doelgroep. En moet je je naam dan wel verbinden aan de Pride met zo'n jonge doelgroep? Die discussie is dus online losgebarsten. De meiden zelf hebben nu ook gereageerd.
4: Tuurlijk is het belangrijk dat wij dat juist voor kinderen. Want wat wij daar verkondigen is niet anders dan wat wij op elk podium doen. Wij zingen over alle kleuren van de regenboog. Verdraagzaamheid, elkaar nemen zoals je bent. Lief zijn voor elkaar.
0: Ah, dat is een mooi statement van de K3'tjes vooral. Wat mij aanspreekt,

0: Dit is NPO Radio 2. Al waar in de studio het soms mee zit en ook soms tegen zit. En je hebt natuurlijk ook technische dingen waar je mee te maken hebt als radioprogrammamaker zijnde. We hebben nu een heel interessant verschijnsel in de studio. Ik heb er niet echt last van hoor, maar ik zit er wel steeds aan te kijken. Je weet, de webcams die kun je aanzetten en volgen. Dan kun je kijken wat er in de studio gebeurt. Maar wij hebben twee monitoren aanstaan. Eén is echt real-time, dus ik zie mezelf gewoon op die ene keurig praten op het moment. Ik zie eruit zoals wat ik ook op dit moment doe. Maar er is ook eentje, die komt wat later. Weet jij hoe dat zit, Mark, met die vertraging? Wat is dat dan?
1: Ja, ik denk dat dat dan de officiële stream is. En dit het live op beeld.
0: Oh, deze
1: de stream loopt normaal ook altijd ietsje achter.
0: Ja, de satelliet natuurlijk en zo, hè?
1: Het is wel heel gek, ja.
0: Moet ook eerst allemaal langs Mark Rutte. Ja, en,
1: je kan wel dubbel genieten van jezelf.
0: Dat wel, ja. Ja, het is wel een beetje gek, want als ik dan nu iets doe en ik stop ermee, dan gaat het dus op die andere tv, komt het ietsje later. Het is wel best wel raar. Dus zou jij die op teletext kunnen zetten?
1: Ga ik nu doen.
0: Ik begin er toch een beetje last van krijgen. Dankjewel, Mark.
1: Gaat het gebeuren.
0: Je bent een top producer.
1: Ik loop nu weg.
0: Ja, prima.

0: Lukt het, Mark? Ik zie nu Ramon van 3FM.
1: We zijn ermee bezig.
0: Ik zie nu Max op Radio 1. Ja. Er wordt aangewerkt, vrienden. Er is licht aan de horizon. Dit zijn de Bengals. Goeie

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Ook zeer populair in de Verenigde Staten. Ja, de Golden Earring scoorde daar met Radar Love. Komt er zo aan. Vind op NPO Radio 2. Nu, het NOS Journaal. Het is 11 uur. Sydney, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Jeroen. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is ook een kind. In verschillende delen van de Oekraïnse hoofdstad waren explosies te horen. En ook brak er brand uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij die aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Steeds meer foto's op Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding er op de foto beter uitzien door bijvoorbeeld vlekken, kreukels en scheurtjes weg te halen. Maar dat mag helemaal niet, legt deze hoogleraar uit.
14: De algemene regel die we al lang voor het internet en al lang voor AI hadden, is dat je mag een product wat je verkoopt niet mooier voordoen dan het is. Bijvoorbeeld, je mag niet zeggen dat hij 100% wol is als hij eigenlijk van nylon is. Of als je een fiets verkoopt, mag je niet zeggen de remmen zijn net nieuw, terwijl die eigenlijk al oud zijn. Dus gewoon dezelfde regels die we al een eeuw hebben of zo.
13: AI gebruiken om je foto's helderder of lichter te maken, dat mag dan weer wel. Voor het eerst sinds zijn aantreden in 2019 is de Oekraïnse president Zelensky op bezoek in Servië. En dat is opmerkelijk, want dat land staat bekend om zijn goede banden met Rusland. Er zullen dus waarschijnlijk genoeg Russische spionnen rondlopen in Belgrado, zegt verslaggever Wessel de Jong.
15: Maar kennelijk wegen de risico's van dit bezoek op tegen de mogelijke winst. En die is er zeker. Omdat Servië een belangrijke bondgenoot is van Rusland, is dit een vervelende ontmoeting voor Moskou. Zelensky trekt in feite een lange neus naar Poetin. Hoezo, belangrijke bondgenoot? De Oekraïense president doet er alles aan om Poetin internationaal te isoleren en hem te laten voelen dat hij alleen staat.
13: De Servische president Vučić wil met het bezoek een wit voetje halen in Brussel, want hij staat er in de EU niet goed op vanwege zijn banden met Rusland. En in Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Nou, voor iedereen die even wil hoofdrekenen, dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of hij het niet bij een waarschuwing kon laten. Nou, dat verzoek werd niet ingewilligd, want de man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt.
12: Droeg de man een witte jas, had hij wild grijs haar het recht overeind stond. En vroeg hij welk jaar het was? Of,
13: Ja, en hij was op zoek naar een hondje.
12: Een hondje. Morty! Morty!
13: Het weer droog, zonnig en warm vandaag. Het wordt 24 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen ook zonnig en dan nog wat warmer met maximaal 30 graden.
12: Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Goedemorgen Edwin.
16: Morgen Jeroen. Er staat inmiddels 70 kilometer file. Het wordt drukker op de weg. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Voorthuis een kwartier oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt de Hocht een kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijsoord 10 minuten. En op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 10 minuten vertraging. Daar liggen stukken plastic op de weg. 2 rijstroken zijn dicht.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
18: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
17: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
21: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
22: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
24: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
25: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
5: Ja, het is toch altijd die twijfel. Heb ik nou de blauwe of de rode?
6: You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
5: Okay.
6: You take the red pill.
5: Yeah.
6: You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
7: Rinkel de Kinkel.
5: Hey, goedemorgen.

hoort als DJ betaald om zinnige dingen dan te roepen na zo'n plaat als die je net hoorde. Golden Earring, Rayla Love. Maar ik heb daar werkelijk helemaal niets aan toe te voegen. Dat was zo'n grenzeloos goed nummer. Zo'n legendary record, all over de wereld bekend. Gebruikt in films, series en noem maar op. Wat kan je daar nog aan toevoegen? Nee, ik kan gewoon beter helemaal niks zeggen.

Dank u. En een hartelijk goedemorgen. 8 augustus. Je kan actief meedoen met de show via de luisterapp. Digitale doorgeefluik. En mocht je op vakantie zijn, laat even weten waar je naar deze show luistert. Dat vinden we geinig om even te doen. We maken een soort wereldkaart en zetten we van die speltjes neer. Waar er naar ons geluisterd wordt. Ja, we hadden net al een belletje uit het Verre Oosten. Dus alles is welkom, vrienden. Vanavond, vergeet het niet. Dan staat Jan Smit voor de tweede keer op het podium in het Marina Park in Volendam. En daar viert hij dit weekend zijn 30-jarig jubileum van

0: melden. Verheug je er maar op. Confetti, dansen en vooral meezingen. Zo klonk het dus gisteravond. En dat was één groot feest daar. En er zit een hele bijzondere week aan te komen. Eentje voor in de geschiedenisboeken. Woensdag is er in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Ja, dat wordt een heftige. En dus vliegen de eclipsbrillen de wereld uit. Eclipsbril, wat is het ook weer? Nou, dat is zo'n bril waarmee je veilig naar de zon kan kijken. Patrick Hummel heeft een drogist in Groningen. Hij verkoopt de brillen. Zijn die aan te slepen, die dingen?
1: Ja, ontzettend hard. We zijn eigenlijk al zo goed als uitverkocht. Gelukkig krijgen we morgen nog een honderdtal binnen. Maar ik verwacht ook dat dat morgen uitverkocht is.
0: Ja, mooi, hè? Meteen een mooi woord gebruiken. Honderdtal. Normaal mensen zeggen gewoon 100, maar een 100-tal is wat je doet als je iets interessanter wil maken dan het eigenlijk is. Maar wel fijn dat hij ze weer in huis heeft. In Nederland wordt 90% van de zon bedekt door de maan. Dat is wel een dingetje, hoor. De laatste keer dat de verduistering zo groot was, was in Kuifje. En nee, dat was niet in de Kuifje. Dat was werkelijk in de wereld. De laatste keer dat de verduistering zo groot was in ons land is 27 jaar geleden. Oeh, herinnert zich die nog? 1999. Wauw. Dit is de zaterdagochtendbelevenis, dames en heren.
2: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Ja.
2: Omdat je dingen wil helen.
0: Helen.
2: Omdat je inzichten wil verkrijgen.
0: Inzichten.
2: Of je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.
0: Ja, daar is het allemaal voor bedoeld.

0: Speciaal, speciaal tegen gelegenheid van de Spindokters. Heeft mijn oude fans aan gedaan. Gewoon omdat het zo lekker staat voor die periode. Hey, en vind jij misschien de komende week iets heel erg irritant? Dan kan je het aan me laten weten, zodat we het kunnen toevoegen aan die lijst.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Dus, als je iets of iemand irritant vindt, 0800-1122... of de NPO luisterapp, dan komt het vanzelf bij ons terecht. Deze week veel irritatie in het land over de inbraakgolf bij de brandweer. Dat is ongelooflijk, er is al 48 keer ingebroken. Ze hebben het geprobeerd. Het is heel vervelend bij hulpverleners. Dieven nemen gereedschap mee dat bijvoorbeeld nodig is om levens te redden. Brandweerlieden hebben er maar één woord voor.
2: Gewoon hondsbrutaal eigenlijk.
0: En dat is het. Ik zou gewoon ook schofterig eraan toe willen voegen. En nog een paar andere krachttermen. Maar dit laat ik even in het midden. En Jeroen van der Boom heeft het niet helemaal handig aangepakt deze week. In de podcast Alles voor de Show ging het over de toppers. En dan vooral over de toekomst van René Vroger en Gerard Joling. Jeroen zei...
3: Iedereen kan wel aanvoelen natuurlijk dat daar de komende jaren gekeken wordt van hoe gaan we het de komende 5 jaar doen. Dus ik snap best dat mijn collega's 65, 66 zijn. Ik ben een andere generatie. Zij zijn echt gewoon een stuk ouder. Dus ik snap best wel iets dat zij met de gedachte lopen van hoe lang ga je die nog doen.
0: Oppertoppers René Vroger en Gerard Joling. Die kunnen dus nog maar eventjes mee, zegt hij eigenlijk. René zegt op zijn beurt weer dat een wisseling van de wacht de komende tijd niet gaat gebeuren. En hij, René, is de basis. Ja, sorry, Jeroen, sorry.

0: dust, all that I adore. Bastille. Bastille. Bij mij komen altijd, als ik die naam hoor, Bastille, dan kan ik denken aan dat café in Amsterdam, de Bastille. Allemaal flashbacks uit het verleden komen voorbij zetten. Zoveel beroemde mensen ook die daar geweest zijn. Ik heb Wilfred Gené daar gezien. Waarom weet ik die eigenlijk nog? Want ik heb veel meer mensen gezien, maar daar ben ik verder. Oh, Erik de Zwart natuurlijk. Ah ja, hele zooi van allemaal bekende Nederlanders die daar kwamen. De Bastille, het café. Maar dit was de band. The Things We Lost in the Fire. Alles oké? Op deze zaterdagochtend. Zit jij goed in? Heb je misschien zin om even actief iets met ons te doen hier?
1: Ja. Van orkest tot verpest.
0: Oké, nummer is 0800-1122. Ik zet nu de schuif van de telefoon open. Dat betekent dat als je belt, je meteen boom in de uitzending zit. Hartstikke leuk. Direct contact. Ik laat een bekende Radio 2-hit in een klassiek jasje horen. Als je hem herkent, dan kun je mij bellen. Het gaat om deze.

0: Emotioneel. Mooie versie. Piano, dus heel bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. Goedemorgen, met wie? Even de radio zacht te zetten, anders krijgen we die effecten.
2: Oh.
0: One, two.
2: Ja.
0: Ja, onder controle.
2: Oh, zijn ze zo zacht genoeg?
0: Ja, zeker. Met wie spreek ik?
2: Met Rosier van Meer.
0: Met wie?
2: Met Rosier van Meer.
0: Rosier van Meer, hallo daar.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, welk liedje zat erin, denk jij?
2: Dan kan je op de titel komen.
0: Ja, dat is meestal belangrijk in dit soort momenten.
2: Heet dat van de...
0: Ja, oké. Okay. Ik ga even verder naar de volgende kandidaat, want... ja, je moet wel de titel... Het is leuk dat je belt. Vond het wel gezellig, Rosier, maar... Ik ga naar de volgende. Hallo daar.
3: Hallo, met Frederik.
0: Frederik, hallo. Alles goed, hallo. Frederik?
3: Ja, prima.
0: Zo, bel je uit Hilversum? Je klinkt zo dichtbij.
3: Ik bel vanuit Zeeland.
0: Zeeland, hé. Hey. Dat is een goede verbinding. Hè?
3: Ja.
0: Kun je ook niet altijd...
3: Vaste lijn.
0: Dat scheelt. Ja. Dat je die nog hebt, een vaste lijn. Ongelooflijk.
3: Ja. Alles wat goed werkt en misschien oud is, moet je niet zomaar wegdoen.
0: Zeeuwse zuinigheid, hè, zullen we zeggen.
3: Ook gewoon... dingen kunnen ook uitvallen, hè?
0: Ja, zeker.
3: En als je dan terug kunt vallen op iets ouds wat nog werkt...
0: Ja.
3: Het kan soms zomaar ineens nodig zijn.
0: Nou, wijze woorden, Mijn buurman heeft bijvoorbeeld nog een Land Rover uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die rijdt nog steeds. Dus,
3: En die is ook niet voorzien van al die technologische snufjes.
0: Nee. Als er zo'n IMT-bom gedropt wordt, rijden die Land Rovers nog. Maar de Tesla's staan stil.
3: Ja, precies.
0: Ja. Hey, leuk gesprek. Maar welke plaat hoorde je daar, Frederik?
3: Dat is Iris van de Goo Goo Dolls.
0: Ongelooflijk. Ja. Ben jij zo'n fan van de plaat of heb je een muzikaal gehoor? Hoe kan dit?
3: Ik vind het een heel goed nummer.
0: Ja.
3: En ik kende het ook wel, maar de titel die heb ik dan dankzij mijn vrouw.
0: Oh, oké. Okay. Het is een samenwerkingsverband. Ja. Dat is ook nog steeds een betrouwbaar type. Die doe je ook niet weg, de vrouw?
3: Nee.
0: Sorry.
3: Nee, we zijn al bijna 40 jaar samen.
0: Ah, dus. Dat is mooi. Echte liefde. Wauw, Frederik. Wat goed.
3: Zou je zijn een uitstervend ras, geloof ik.
0: Ja, zeker. Zou je iets tegen je vrouw willen zeggen via de radio?
3: Dankjewel voor vooral de jaren en voor de hulp bij de oplossing van deze vraag.
4: Graag gedaan.
0: Ja. Nou, jullie krijgen een leuk cadeautje. Ik stuur het zo snel mogelijk naar jullie toe. Jullie krijgen de Rinkel de Kinkel.
3: Eyecatcher.
0: Ongelooflijk. De samenwerking met de luisteraars die gewoon die slogan roepen. Frederik, fijne dag verder. Dank je voor het luisteren.
3: Jullie ook.

mogelijke. Van orkest tot verpest. Nou, zeker niet verpest in dit geval. Een mooi piano-uitvoerentje van Iris de Goo Goo Dolls. Het is natuurlijk een gitaarplaat, maar het zijn de strijkers die het doen. Wat mij betreft de violen en aanverwante artikelen die maken de plaat zo legendarisch goed. Dit is Matthew Wyler op Radio 2.

0: met Gilles de la Tourette. Ik verwacht voor de komende 24 uur neuken, neuken, neuken, gauw, gauw, gauw, beffen, beffen, beffen.
1: NPO Radio 2.
2: 2.
1: Rinkel de Kinkel.
2: Bart de Graaf zou trots op ons zijn.

0: Laat je het even helemaal lekker over je heen komen. Son Mieu, hoorde je daar?
1: Rinkel de Kinkel. NPO Radio 2. Radio 2.
0: Vrienden, vriendinnen, er komt een documentaire aan over Fleetwood Mac. Ja, het is niet alleen leuk voor ons, maar ook voor de bandleden. Er is namelijk iets grappigs gebeurd. Tijdens het maken zijn de bandleden weer een beetje naar elkaar toegegroeid. Ze zijn elkaar weer lief gaan vinden. Vooral Lindsey Buckingham, die een aantal jaar geleden ruzie kreeg vanwege de invulling van het tournee. Die kan weer met iedereen opschieten, zelfs met zijn ex Stevie Nicks. Praat hij gewoon weer normaal. Hij zegt, zo zie je maar, niks relatietherapie. Je moet gewoon een documentaire maken. Ergens begin volgend jaar moet die verschijnen. En die ruzies hebben wel geresulteerd in natuurlijk prachtige liedjes. Deze, eigenlijk, rot maar op, zingen ze. You can go your own way. Ah, dat zijn toch legendarische liedjes, vrienden. En dan, showbiz muziek. In gedachten kun je hem de showbiz trap zien aflopen. Zijn naam, Hans Klok. Oh, echt super aardige kerel, leuke vent. En hij heeft de hoop dat hij ooit weer op mag treden in Las Vegas. Dat is toch wel the place to be. Toch wel top of the bill voor de illusionistenwereld. Dat heeft hij dus gezegd. Gisteravond in de Oranjezomer.
2: Misschien dat ik toch nog weer terug ga naar Vegas. Ik ben nog een huwelijk aangegaan met Cirque du Soleil. En hun ambitie is het om het uiteindelijk naar Vegas te brengen.
3: Ja,
2: kijk,
3: dus, you never know.
0: Eerst staat Hans dit jaar najaar nog met Cirque du Soleil in de Nederlandse theaters. En wie weet dan, Las Vegas. En weet je, misschien iets wat je niet wist en waar ik achter kwam. Vorig jaar tijdens de Disco Ball met Katja Schuurman en Babette van Veen kwam ik erachter dat Hans Klok ook kan zingen. Het is ongelooflijk. Hij heeft naar zijn zingen, jongen, als een rasechte zanger. Kan hij ook. Zonder talentvolle kerel natuurlijk. En we wensen hem heel veel succes in alles wat hij gaat doen. Van alle DJ's hier, NPO Radio 2. Met nu Bruno Mars.

0: tears.
1: Alleen jammer dat Taylor Swift niet meedeed aan dit nummer.
2: Hi, I'm Taylor.
1: Oh, daar weer. Hi. I wanna be next to you. Lady Gaga, Bruno Mars. En vergeet het niet, hè, vrienden en vriendinnen, je bent... Geniet ervan, de hele dag, morgen ook nog Shy op de radio straks. Op NPO Radio 2 met het platenbeleid. Je favoriete plaat kun je doorgeven via de luisterapp. Rinkel de Kinkel is er morgen weer. Vanaf 9 uur.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Doe je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Doe je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nu bij Dirk, Whiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
9: Lang ben jij de baas over de playlist op NPO Radio 2. Laat via de NPO Luister-app weten wat ik voor je moet draaien. Nu het nieuws van 12 uur met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Shai. Rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook ook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur- en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden inmiddels daar, maar smult de grote natuurbrand nog wel na. Die brand bij Venray ontstond maandag en was woensdag weer onder controle. Het gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De S werkt goed. Jarenlang zorgden jongeren van buiten de wijk voor overlast in De S. De politie slingert nu iedereen op de bon die zich na 11 uur 's avonds in de wijk begeeft en daar niets te zoeken heeft, zegt deze bewoner.
11: Het aantal processen verbaal staat nu geloof ik op 70 of zo, hè? Het is nog niet helemaal over, maar de ergste overlast is wel afgenomen.
12: En nu is het 's avonds. Nou, dan is echt dat je denkt van, goh, wat lekker stil is het.
13: Oh ja?
12: Ja.
13: Ik vind het een heel slim idee.
12: Het zijn ook al bonnen uitgedeeld, dus...
11: We kunnen nu gewoon weer slapen. En dat was echt, dat is ook niet overdreven hoor, maar we hebben eigenlijk 3 jaar nauwelijks goed gekund.
10: De jongeren scheurden met auto's met knetterende uitlaten tot 's avonds laat door de straten. Ook staken ze vuurwerk af, maar dat is nu dus een stuk minder. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Het ging niet zonder slag of stoot, want naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen zijn benoeming. Ze maakten zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche toch benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid in de Senaat. En vanavond is het tweede jubileumconcert van Jan Smit in Volendam. Gisteravond was er ook al eentje. Hij valt te vieren, want de zanger zit 30 jaar in het vak. Er komen tienduizenden fans naar die shows, waaronder deze mannen.
14: Hij is knap. Alle meisjes vallen op hem natuurlijk. En de muziek is super. Ja, maar echt mooi.
15: Ja, ik kreeg een groepschef. Jongens, gaan we dan en dan naar Jan Smit? Ja, dan kan je geen nee zeggen natuurlijk. Dan moet je wel. Het is een stukje cultuur, vind ik ook eigenlijk. Ja, het is volledig Nederlands. En dat is gewoon leuk op zijn manier. Gewoon echt Jan Smit.
10: Morgen is het laatste jubileumconcert. Kaartjes zijn niet meer te krijgen.
13: Heerlijk, een beetje bromance voor Jan Smit.
10: Ja, precies, hè? Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op... naar uiteindelijk 24 graden langs de kust tot 28 in het Middelland. Morgen dan opnieuw zonnig en droog en dan nog weer wat warmer. Dan wordt het 28 tot 32 graden.
13: Dankjewel, Sydney. Tot straks. De ANWB verkeersinformatie hoor je nu van Edwin Gerritsen. Goedemiddag.
16: Middag, Sjaai. Er zat 100 kilometer file. Het is vrij druk op de weg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij Arnhem-Noord 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond 10 minuten. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Leusden en Nijkerk... een half uur extra reistijd. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg... vanaf Serooskerken Schouwen 10 minuten vertraging.
13: Dankjewel, Edwin. Ook dacht dat je dat die zou zeggen graag gedaan. Maar hij is al weg.
17: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: weer.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Het platen.

Vorige week was ze nog in Nederland tijdens de World Pride. Vorige week zaterdag Madonna Dress You Up. Een hele goede middag en welkom op deze zonnige zaterdagmiddag. Zojuist vertelde Sydney dat het zo'n 28 à 32 graden wordt. Oh my god, als je het aan mijn familie vraagt, is dat meteen de perfecte dag voor een barbecue. Mijn moeder belde me net nog, ze was vergeten dat ik aan het werk was. Hey, neem jij nog dit en dat mee? Nee mama, ik ben aan het werk. Ze was bezig met aardappelsalade, mijn tante is de kip aan het marineren. En zometeen zitten ze met de hele familie in het Euromastpark in Rotterdam. Een hele goede middag. Mijn naam is Shai Kreuger en ik zit hier om te draaien wat het is dat jij wil horen. Want in het Platenpaleis bepaal jij, als het ware, of eigenlijk letterlijk, wat de sound is van NPO Radio 2. Schatjes, jullie zijn de baas van de playlist.

0: Dus pak de NPO Luister-app erbij en fluister, schreeuw, roep of zing wat het is dat je wil horen. Ik ben echt heel erg benieuwd in welke vibe je zit. En Madonna trouwens kreeg een appje van Danielle. Wil jij alsjeblieft de Queen of Pop voor mij draaien, Shaya? Sowieso, dat doe ik. En ik heb nu een andere Amerikaanse popster voor je klaarstaan. Een stuk jonger is ze, queer icoon, die bekend staat om haar theatrale stijl, campy aesthetic en expressieve krachtige zang. En die staat in de stijgers voor Frans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Shai.
0: Hey Frans, wat ben jij van plan vandaag? 28, 32 graden, ga je het zonnetje in of blijf je lekker binnen?
1: Nou, ik denk dat ik lekker binnen blijf, want hier in het zonnetje is het bloedheet.
0: En hoe is het dan in je huis met de temperatuur? Want bij mij thuis is het ook niet echt te doen, hoor. Hey.
1: Nou, het is wel, als het 3-4 graden koeler is als buiten, is het binnen lekkerder.
0: Ja, dat is waar. Maar heb jij dan niet het zonnetje bovenop je ramen de hele dag?
1: Op de bovenste verdieping wel, maar dat kan ik nu niet.
0: Oh, lekker.
1: Ik heb het wel dak, dus daar wordt het warm.
0: Oké, dus de verkoeling heb je al. Nee hoor, ik heb mijn deuren alles opengezet vandaag. En ik heb de rolgordijnen naar beneden gelaten, want het wordt alles echt veel te heet bij mij.
1: Klopt, dat doe ik ook altijd hoor. Alles staat, alle deuren staan open, de gordijnen zijn dicht. En dan is het redelijk te doen hier.
0: Heerlijk, dan komt het helemaal goed. Hey Frans, ik hoor volgens mij een man die 60 plus is, heb ik dat goed?
1: Ja, ik ben 67.
0: Oh, hey, dat heb ik goed aangevoeld. Ja. En jij bent, mag ik zeggen, mega-fan?
1: Ik ben een behoorlijke fan van Chaperone.
0: Ja, vertel, waar komt dat vandaan? Wat doet ze dat je denkt, yes, dit is het?
1: Nou, dat mens heeft zo'n geweldige stem, ten eerste.
0: Ja.
1: De show die zij geeft is bijzonder. En ze is ook het uithangbord van de queergemeenschap.
0: Ja.
1: Ook in de tekst met de Pink Pony Club. Toen ze zingt van Boys and Girls Can't Be Queens. Ik vind het geweldig. Gewoon, ze hebben ook al scheiden. En daarbij met die stem van haar. Nou, dat kun je mij wegdragen.
0: Lekker Frans, je bent goed op de hoogte. Boys and Girls Can't Be Queens. Inderdaad, ja. Chapel Rowan. Ja. En de live registratie van Lowlands heb je ook nog gezien, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik ga ergens in de gaten houden of wij niet een keer voor jou tickets kunnen vinden naar Chapel Rowan. Want I feel like that is a match made in heaven.
1: Ja, dat. Kijk, ik ben een vrouwelijke drag queen.
0: Ja, kijk, Frans vindt het helemaal geweldig. Jij vindt het geweldig, ik vind het ook geweldig. Ja. Frans, dit is voor jou en elke andere NPO Radio 2 luisteraar. De Subway op naam van Chapel Rowan.
2: Deal.
0: Fijne middag en succes in het zonnetje.
1: Hallo, Ken.
0: Doei, bye-bye, darling. Bye-bye, my king.

0: Maar ik zit hier gewoon met mijn krullen. Met een cowboyhoed op. En ik doe alsof ik Kid Rock ben. Je hoorde al summer long. Aangevraagd door Danny. Dankjewel daarvoor. Hey, Platenpaleis, hè? U vraagt, wij draaien. En van Danny gaan we door naar Lenny. Goedemiddag.
1: Hoi, Stoy.
0: Hi, Lenny.
1: Goedemiddag.
0: Wat ben je aan het doen dan?
1: Nou, de voorbereidingen voor onze vakantie. Want wij gaan maandag een weekje weg.
0: Heerlijk.
1: Dus de was en inpakken.
0: De was en inpakken. En zit je met een grote koffer? Ligt die op de grond of op bed?
1: Nee, voorlopig is het nog even stapeltjes kleren op alle slaapkamers. En dan maandagmorgen wordt dat wel in een tas of in een koffer geweegd.
0: Oké, vlak voordat jullie weggaan.
1: Ja.
0: Oké, duidelijk. En, want het is heel belangrijk dit, hè? Klaarmaken om op reis te gaan. Iedereen doet dat anders. Ben jij een vouwer of ben je een kledingroller?
1: Nee, een vouwer.
0: Maar ze zeggen wel dat op het moment dat je je kleding rolt, je meer ruimte hebt in je koffer.
1: Ja, maar weet je, we gaan een weekje en we blijven in Nederland. Dus en met dit weer hoef je ook niet zo heel veel spullen dan mee te nemen. Dus dat kan vouwen prima.
0: Dat kan vouwen prima, dat is waar. Waar ga je naartoe?
1: Naar Drenthe.
0: Drenthe, lekker. Met hoeveel mensen gaan jullie?
1: Met z'n vieren.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Weekendje en hebben jullie specifieke plannen? Of je laat gewoon van alles en nog wat op je afkomen?
1: Ja, dat. Het enige wat we wel gepland hebben is dat we een dagje naar Groningen willen. Want dat is vanuit Limburg natuurlijk iets wat je niet zo vaak doet.
0: Juist, en dan is het niet zo heel erg ver rijden. Dan, dan denk ik dat we eigenlijk uit zijn gekomen bij de hamvraag van dit moment. Welk plaatje gaat ervoor zorgen dat jij je kleren sneller wassen, dat gaat niet lukken, want het heeft te maken met de wasmachine. Maar wat gaat ervoor zorgen dat die pakketjes kleding sneller gevormd worden?
1: Nou, ik zou het heel fijn vinden als je Young Gun Silver Fox voor me wil draaien. En dan met Rolling Back.
0: Oeh, en waarom dan deze?
1: Ja, die vind ik gewoon zo leuk. En zo zomer.
0: Ja, daar zeg je wat. Pas perfect bij dit zonnetje. Zo'n 28 tot 32 graden. Lekker hydrateren en smeren, jongens, hè?
1: Ja.
0: Een fijne vakantie alvast, Lenny. Groetjes aan de familie.
1: Doe ik, dankjewel.
0: Dit is Young Gun Silver Fox. Bye, Lenny.
1: Hoi, hoi.

0: NPO Radio 2.
1: Het Platenpaleis. Het Platenpaleis. Shai Kreuger.
0: NPO Radio 2.

Trippin' Red Hot Chili Peppers, aangevraagd door Carola. Zit met de bestie in de auto richting Antwerpen voor een dagje shoppen. Veel plezier, meiden. Ik krijg trouwens een appje ook binnen van Marcel. Die zegt, Shai, klink jij nou een beetje nasaal? Nou, Marcel, wat zit jij diep in mijn neusgaten? Inderdaad, ik heb wat snot. Ik was vet ziek afgelopen week. Ik ben echt blij dat het meeste eraf is. Maar vandaar dat ik inderdaad een beetje nasaal klink. En je luistert naar het Platenpaleis hier zo. Mijn naam is Shai Kreuger. En ik heb zin om jouw stem te horen, dacht ik net ineens. Want via de NPO Luister-app kan je me natuurlijk gewoon even via tekst laten weten wat het is dat je wil horen. Graag, vind ik helemaal geweldig, want ik krijg echt verrassende tips binnen die vandaag gedraaid kunnen worden. Trouwens, best wel veel mensen die ook zeggen, het zonnetje schijnt, jongens, vergeet niet te hydrateren. Vind ik ook heel cute, iedereen houdt rekening met elkaar. Maar ik dacht, hey, gebruik even je stem, dat is toch ook leuk? Gewoon zo'n voice-appje inspreken en mij laten weten wat het is dat ik voor je kan spinnen. Easy, baby. Ik krijg een appje binnen van Hans, die weet volgens mij dat ik elke zaterdagavond tussen 9 en 12 te vinden ben in de Soul Night met Shai hier op NPO Radio 2. Die zegt, hey Shai, graag Ain't Nobody van Chaka Khan. Succes met de uitzending en alvast bedankt. Graag gedaan, jij bedankt.

0: muziek als remedie, muziek als inspiratiebron en muziek als, hoe zullen we het noemen, Maaike? Goedemiddag.
1: Als aanmoediging.
0: Muziek als aanmoediging, inderdaad. Hier zo bij het Platenpaleis ben je op de juiste plek om iets aan te vragen. En in het geval van Maaike is het dus muziek als aanmoediging. Vertel, wat ga je doen?
1: Ja, ik moet om 2 uur de baan op. De tennisbaan op, inderdaad, met enkel 7 tegen de, denk ik, de beste. Dus dat wordt heel pittig. Dus ik zit hem zelf nu nog een beetje moed cool te houden.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, nou, Dancing Queen, dat werkt bij mij altijd wel goed.
0: Maar Maaike, let op, je zegt je moet tegen iemand die goed is. Maar dat betekent dat jij dus ook goed bent.
1: Nou, dat
0: ja, want hoe komt het, maar hoe komt het dan dat je daar in die positie staat? Op die plek in de finale?
1: Nee, het is geen finale hoor. Het is gewoon een poolwedstrijd.
0: Oh, dus, in een poolwedstrijd.
1: Ja. Dus ik ga gewoon mijn bed doen en een leuke partij van
0: Maaike,
1: maken.
0: Maaike, ik voel inderdaad dat je het heel erg spannend vindt.
1: Ja.
0: Maar ik denk, je moet gewoon nu op dit moment even denken hoor. Krijcheck. Moet je even naar je toe trekken. Een beetje Venus en Serena Williams naar je toe trekken. Hoe heet die ene meid die op dit moment met... wat is ze volgens mij?
1: Osaka met die mooie jurk.
0: Osaka met die mooie jurk, inderdaad. Een beetje Osaka-inspiratie naar je toe zuigen. En dan gaat het helemaal goed.
1: Nou, komt goed. Ik blijf even binnen en lekker even nog dansen op Dancing Queen.
0: Heerlijk.
1: Tennisbaan begeven.
0: Ik heb nog wel een tennisvraag. Want speel je zo meteen binnen of buiten?
1: Buiten.
0: En wat voor ondergrond speel je op? US Open?
1: Dat kan gravel zijn of smash court. Zijn we beide, dus dat weet ik nog niet.
0: Dat merk je dan zo meteen. Moet je dan ook nog speciale schoenen meenemen? Of dat niet per se?
1: Nee hoor, nee. Het is allemaal dezelfde.
0: Ja. Oké. Okay. Maaike? Laat mij straks even via een appje weten hoe het is gegaan. En dan voor iedereen die geïnteresseerd is en nu allemaal energie richting Maaike toestuurt. Want wij geloven in Maaike. Let's go. Dan weten we vanavond hoe het is gegaan, Maaike.
1: Is goed.
0: Ontzettend veel plezier. Geniet ervan. And you got this. Osaka van de Nederlandse Lage Landen. Dancing Queen. Inspiration.
1: Dankjewel.
0: Bye.

0: muziek als inspiratiebron voor Maaike. Want die gaat zo meteen de gravelcourt op voor een poeltje tennis. Succes, girl.
1: Luister eens wat ik binnengekregen heb. Een audio-app.
0: Van Manon.
2: Hey, ik ben van Inge van Kalka. En ik zou heel graag iets van Inge van Kalka willen horen. Iets, weet je. Summerlay heb ik al aangevraagd, een paar keer. Maar wat je ook draait, draai iets van Inge van Kalka. Hey, hartstikke bedankt.
0: Wat je ook draait, jij in het Platenpaleis, draai iets van Inge van Kalka. Nou, is moeilijk hoor. Alleen dit is mijn all-time favorite. Want deze vrouw heeft gekke plaatjes. Dus ik hoop dat je hem goed vindt. Dit is Come a Little Closer op NPO Radio 2.

na het nieuws van 1 uur nog een uurtje Platenpaleis. Met andere woorden, vraag aan wat het is dat je wil horen. En dat kan via de NPO Luister-app. Ik heb nu de favoriet van Damien klaarstaan. Hoofdletters kreeg ik. Shy, alsjeblieft. Huey Lewis en de News met The Power of Love. U vraagt en wij draaien. Dit is NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Regenboogbezoekers uit de hele wereld zijn in Nederland voor World Pride. Om feest te vieren en te strijden voor gelijke rechten. De NOS doet live verslag van dit internationale evenement vanaf het Museumplein in Amsterdam vanavond om 20:30 op NPO 1.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
11: Wacht, is dat geld?
10: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
12: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Welkom in het platenpaleis waar jij de baas bent van de playlist. En ik draai met liefde je lievelingsnummer. Het is 1 uur, het nieuws met Sydney Dijkers. Hoor je nu.
18: Goedemiddag, Shai.
17: Goedemiddag.
18: Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen aan de westkant van het meer moeten hun huis of vakantiewoning verlaten. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer nog druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. Onder meer in de deelstaten Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal mogen vrachtwagens op zondag juist niet de weg op, maar door de droogte mag dat nu dus wel, zegt onder meer correspondent Gien Balduk.
19: Ja, dat heeft alles te maken met de lage waterstand in de rivieren als gevolg dus van die droogte. Bijvoorbeeld de Rijn, die staat historisch laag, waardoor de scheepvaart alleen nog maar met minder inhoud, minder vracht of soms helemaal niet meer kan varen. En dat is natuurlijk grote gevolgen voor de logistiek en daarmee ook voor de economie. Want juist ook de scheepvaart over de Rijn in Nederland en Duitsland is een van de belangrijkste logistieke aders in Europa.
18: De vrachtwagens nemen dus de vracht over die niet meer via schepen vervoerd kan worden. De Oekraïnse president Zelensky bezoekt vandaag Servië. En dat is pikant, want het land heeft warme banden met Rusland. De Servische president Vučić wil met het bezoek aan Brussel laten zien dat hij ook pro-Europees is.
20: Dat op het moment dat de toetredingsonderhandelingen van Servië min of meer vastzitten, omdat Servië inderdaad weigert sancties in te stellen tegen Rusland, maar ook omdat hij in eigen land steeds meer democratische vrijheden inperkt. Nou ja, die verhoudingen tussen Brussel en Servië zijn dus verzuurd nu, en door Zelensky met alle ega's nu te ontvangen hoopt hij punten te scoren in Brussel.
18: Zelensky hoopt met het bezoek te laten zien aan Rusland dat hij zelfs bij vrienden van Poetin gewoon welkom is. En tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn weer de A12 opgegaan. Bij Den Haag, het gaat om de rijbaan die de stad uitgaat. De tientallen mensen hebben borden en vlaggen bij zich. Eentje somt onder andere de droogte, branden en watertekort van de afgelopen tijd op. Met eronder de vraag, waar is het noodplan? De politie is inmiddels ook aanwezig. Het weer dan volop zon en de temperatuur loopt nog verder op. Naar 24 graden langs de kust, tot 28 in het binnenland. Morgen dan opnieuw zonnig en droog en wat warmer. 28 tot 32 graden dan.
17: Dankjewel, Sydney. Waar het vast staat, dat hoor je nu van Edwin Gerritsen van de ANWB.
3: Er staat 120 kilometer file. Het is vrij druk op de weg. Dat komt vooral door recreatieverkeer en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in Utrecht en Gelderland. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Stroe een kwartier oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Vianen en Culemborg een half uur vertraging door een auto met pech. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst een kwartier. En op de N304 Ede richting Apeldoorn, tussen Afrit Wekerom en Hoenderloo een half uur extra reistijd.
17: Dankjewel Edwin.
3: Jo.
17: Yay, hij is me gehoord. Bye. Okay.
4: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
23: Welkom bij de verfzaak.
22: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
24: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Welkom bij de verfzaak.
22: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
24: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.

0: Hymn for the Weekend van Coldplay op je radio. Aangevraagd door Michelle. Groot fan en kan niet wachten tot de band weer gaat toeren.
1: Het is weekend!
2: Het is weekend!
1: Het is weekend!
0: Yes! Het is weekend, finally! Nou ja, als je vrij dan, hè? Als je vrij bent. Want het kan ook zijn dat je gewoon door moet denderen. Maar alsnog, het is weekend, het zonnetje schijnt. En ik hoop dat je in ieder geval als je naar NPO Radio 2 bent... luistert, daar sowieso van kan genieten. Of je nou aan het werk bent of niet. Want het is feest op je radio hier zo in het Platenpaleis. Ik draai muziek voor je waar je het beste op kunt schoonmaken bijvoorbeeld. Een liedje voor je lover kan ook. Of gewoon weg iets waar je vrolijk van wordt. Mijn naam is Shai Kreugen. En tot 2 uur kan je mij inzetten als je personal assistant op het gebied van muziek. Het is simpel, app gewoon even. Naar de NPO Luister-app.
3: Luister eens wat ik binnengekregen heb. Een audio-app.
4: Hoi Shay, groetjes vanuit de vrachtwagen onderweg naar Nieuw-Vennep. Graag zou ik Sausalito Summer Night van Diesel willen horen.
0: Doe ik voor je, Walter. Hé, maar het is wel Shay, hè? Niet Shay. Maar gelukkig, vooruit dan maar, het is je vergeven. Appen kan jij ook doen en je liedje aanvragen, hè? Via de NPO Luister-app. Hier gaan we, Diesel op NPO Radio 2. We'll be right back.

0: ook, Sera. Ik ook. Girls Who Like Girls van Sera hier zo'n platenpaleis. Aangevraagd door Olivier. Dankjewel voor je appje, Olivier. En er komt echt van alles en nog wat binnen. Jongens, ik vind het gezellig in de NPO luisterapp. Vind jij het ook een beetje gezellig in de studio, Nikki?
1: Het is ontzettend gezellig.
0: Super. En het wordt nog een stukje gezelliger. Want ik krijg een appje van Marianne. Die zegt, hey Shai, ik ben normaal liter van de rock. Met snoeiharde gitaren. Maar één keer per jaar heb ik een zomerklassieker nodig. Een Radio 2 klassieker heeft ze nodig. En dan zegt ze, dit nummer geeft haar het ultieme zomergevoel. Hey Marianne.
2: Hey, hallo.
0: Goedemiddag. Dan ben ik heel erg benieuwd als het gaat om het ultieme zomergevoel. Hè. Waar gaan we dan naartoe als je teruggaat in de tijd?
2: Nou, dan ga ik terug naar de 80 jaren met vrienden naar Texel.
0: Leuk.
2: Brandende zon. Geweldig. Heerlijke pisang ambon.
0: Heerlijk. Pisang ambon, dat is toch pistache of niet? Dat groene drankje.
2: Banaan,
0: maar het is groen toch?
2: Ja.
0: Oh, smerig.
2: Ja, weet ik niet. Ik werk notabene in een slijterij.
0: Oh,
2: en iedere keer dan loop ik langs die fles en dan denk ik, zal ik hem eens weer meenemen, maar...
0: Marianne, moet je vandaag werken?
2: Nee, ik heb vandaag vrij.
0: Wanneer moet je weer naar het werk?
2: Ik ga dinsdag.
0: Ja. Alsjeblieft, haal die fles.
2: Ja.
0: Want als er iets is wat je ook... Oké, nu lijkt het bijna alsof ik alcohol aan het promoten ben. Maar dat is niet mijn bedoeling. Maar gewoon weg om echt weer even terug te gaan naar dat zomergevoel. Dinsdag pak je weer dit plaatje erbij. Pisang ambon erbij. Ga je zitten in je stoel, tranen met tuiten. Ik weet het nu al.
2: Ik ga het doen, beloof het.
0: Nou, ik zou zeggen, neem ons mee. Welk liedje is het en waarom is het dit plaatje?
2: Dit plaatje, ja, dat is natuurlijk ook zee, wind, strand. En dan heb ik het over wind en zeilen van de band Splitsing.
0: Heerlijk. We gaan terug naar de jeugd van Marianne. Met haar vrienden Texel, brandende zonnetje en natuurlijk een pisang ambon in de mix. Je hebt een belofte gemaakt, hè? Belofte maakt schuld.
2: Doe ik. Ik ga de foto naar sturen.
0: Ik wou net zeggen. Wil je ook met me babbelen? Dat kan via de NPO 2 luister-app. Marianne? Marianne?
2: Ik hoor hem op de achtergrond.
0: Oké, hier gaan we. Geniet ervan, hè?
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: En fijne dag nog.
0: Dank je. Jij ook.

0: Patricia zit op de fiets met het zonnetje op haar gezicht. En daar wilde ze graag Ed Sheeran bij horen met Castle on the Hill. Ik krijg trouwens ontzettend veel leuke berichten nog binnen via NPO Luister App. Dank je wel daarvoor. Dit ook bijvoorbeeld.
1: Luister eens wat ik binnengekregen heb. Een audio-app.
2: Hey, Sijvertons met Sjaak en Bink.
0: Hi.
2: Onderweg van uit Frankrijk naar Nederland, gelukkig weer. Alhoewel wel een hele leuke vakantie hebben gehad. Achter ons rijden Judith, mijn vrouw en Madelief. En wij willen graag, ja, Sol. Jij bent Sol, wij vinden Sol geweldig. Dus wij willen heel graag de plaat van James Brown aanvragen. Dank je.
3: Dank je.

0: Butterflies, U2 samen met Martin Garrix, aangevraagd door Leslie. Dank je wel daarvoor, want ik zat echt op het puntje van mijn stoel en op een gegeven moment moest ik gewoon opstaan en dansen. Luister naar het Platenpaleis. Met andere woorden, jij bepaalt wat deze personal assistant hier zo draait op NPO Radio 2. Hey Reinier, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Chai.
0: Je zit in de auto onderweg naar huis?
1: Ja, klopt. Ik sta nu even aan de kant van de weg.
0: Dat vind ik... Oké, superfijn. Dan kunnen we echt even babbelen. Kunnen we even de tijd voor elkaar nemen, Reinier. Hé, hey, wat heb jij dankbaar werk? Je werkt als dieetkok in het ziekenhuis.
1: Ja, in het vuur in Amsterdam.
0: Dus jij bent gewoon echt, letterlijk één op één onderdeel van de gezondheid van de patiënten.
1: Ja, en we geven zelfs ook nog workshops in de nieuwe keuken. In het een soort smaaklaboratorium, zeg maar, voor mensen met die kanker hebben, die smaakproblemen hebben en zo.
0: Oh,
1: dat soort
0: goed.
1: Dingen.
0: Ja, oh, te gek. Zeker. Dus dan uiteindelijk leer je de mensen ook wat het is dat ze moeten doen als ze eenmaal thuis zijn.
1: Ja, precies.
0: Ik ben dan heel erg nieuwsgierig met wat schaft de pot bij jou thuis?
1: Nou, vanavond wordt het gewoon thuis, denk ik.
0: Bestellen?
1: Nee, zelf maken.
0: Oh, wacht even. En de Thaise keuken is best lastig, Reinier.
1: Ja,
0: gember, een beetje laos, heb ik dat goed? Een beetje kurkuma.
1: Ja.
0: Kokos.
1: Ja, heerlijk.
0: Trouwens, wacht even. Ik pak heel even snel mijn telefoon erbij. Want ik eet vanavond ook Thais. Ik ga bij vrienden eten. En ik kreeg een appje. Okay. Let op. Heb je zin in noedels met pak soi, shiitake en een zoetpittige kokossaus? Nou, dat is ook culinair, toch?
1: Ja, zeker.
0: Van een culinaire palet naar een orgasme, zou ik willen zeggen. Jij hebt zin in de zomer op de radio. Wat kan ik voor je spinnen?
1: Ja. Even kijken hoor. De Sun Club met Fiesta.
0: Muy bien, Reinier.
1: Gracias.
0: Una dias, muy felicitados.
1: Jij ook.
0: Ja, dankjewel. Fiesta de los Tamborileros. Ik heb het even opgezocht van Sun Club. Weet je wat dat is? Een drummersfestival. Nooit geweten. Reinier, enjoy!

0: Chai, ik wil in mijn woonkamer staan twirlen terwijl ik meezing met Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler, aangevraagd door Gerry. Ik hoop dat je hebt genoten, Gerry. Hier draaiende op mijn stoel heb ik ook meegezongen. Ondertussen is het alweer 10 minuten voordat ik hier de deuren moet sluiten van het Platenpaleis. Dus even snel door. Heb je van Egbert? Egbert, we zijn rond dezelfde tijd klaar met werken. 2 uur.
1: 2 uur, klopt.
0: Lekker. Hi Egbert, lekker jongen. Wat ga je vanmiddag doen?
1: Ik denk dat ik als ik thuis kom even een biertje ga opentrekken.
0: Oh, maar dan is de vraag, ik ben een bierconnoisseur. Welk biertje is dat? Is het een licht biertje?
1: Nee, ik denk een blond biertje, maar toch wel 6-7%.
0: Lekker.
1: Houdt zich op mij.
0: Ja. Ik moet eerlijk zeggen, een biertje van 3% moet je niet aan mij geven. Liefst 6-7%. En soms vind ik ze van 8%. Zo'n duveltje vind ik ook wel heel erg lekker. Hoor. Maar het draait nu even om wat het is dat jij lekker vindt, muzikaal gezien. Een gay knijter wil je nog even op deze middag.
1: Ja,
0: dat stond in je appje.
1: Het is Divine, Shoot Your Shot.
0: Ja.
1: Ik vind dat, ik ken het vanuit mijn jeugd. Ik denk dat ik dan misschien een jaar of 12, 13, 14 was.
0: Ja.
1: Dat die op televisie was, Divine. En dat is toch wel gay knijter nummer 1 volgens mij. Voor mij dan tenminste.
0: Ja, nou, toen jij schreef gay knijter, moest ik denken aan YMCA, Tell Me Why, Tell Me Why, I'm Coming Out, Madonna, Kylie Minogue, Cher. En toen daarna kwam ik bij Divine. En toen heb ik hem net even 3 seconden geluisterd. Toen dacht ik, Egbert, je hebt gelijk. You ready?
1: Ja, toch?
0: Let's get our rainbow on. Bye, Egbert.
1: Ja, knal hem erin.
0: Hier gaan we.

0: Jawel hoor, de regenboogkleuren komen gewoon hier uit de speakers. Dankzij Reinier met Divine Shoot Your Shot. En ondertussen is het alweer bijna tijd voor mij om gedag te zeggen. Maar ik dacht, voordat ik dat doe, trek ik even Gijs Hakkert hier zo de studio in. Hey Gijs.
1: Hallo Sjaak, vrolijk zaterdag. Hallo,
0: vrolijke zaterdag.
1: Jawel toch?
0: Heb je nog iets leuks gedaan vanochtend slash vanmiddag?
1: Ik heb ontbeten op het terras.
0: Leuk dat je begint over eten.
1: Hoezo?
0: Want de rode draad eigenlijk vandaag in het Platenpaleis was toch wel een beetje eten en drinken.
1: Lekker zeg.
0: En ik vroeg me ineens af, hé, maar heeft Gijs er een soort van masterchef in zich zitten?
1: Ik, hè?
0: Kan jij kokkerellen?
1: Nou, nee, hè? Nee, niet per se, nee.
0: Je geeft namelijk studenten eten vibes.
1: Ik geef studenten eten vibes? Ja. Wat zeg je nou?
0: Ja, dus gewoon een pizzaatje of een...
1: Ik kan heel goed pizza maken.
0: Juist, ja. Of gewoon, een overgerecht.
1: Gewoon uit de diepvries.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Kan ik heel goed. Maar, ik kan goed barbecuen. Of schotel braaien, dat kan ik heel goed op de camping.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je hebt niet echt iets... Ik bedoel, barbecue, vlees, koop je dat dan al gemarineerd? Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, zie je? Dat dacht ik al. Maar eten en drinken, zei ik, was de rode draad hier, hè? Dus ik vraag me af, ben jij dan wel een beetje een drankjesconnoisseur?
1: Een connoisseur? Ik durf mezelf wel connoisseur te noemen, ja.
0: Oké, waar geniet je zo al van, Gijs?
1: Nou, sinds ik op vakantie ben geweest naar Toscane, 4-5 jaar geleden, ben ik mij wat meer gaan verdiepen in de wijn. Vorige week op de Rue du Soleil heb ik wijnles gekregen. Vond ik het heel leuk dat ik dan afgelopen weekend in een restaurant de wijn kon herkennen waar we met de Rue du Soleil geweest waren.
0: Toen je de fles zag of toen je hem proefde?
1: Nee, toen ik hem op de kaart zag. Want toen dacht ik, hé, in die streek ben ik geweest en ik kan daar een fles wijn van bestellen.
0: Zo.
1: Toen kon ik die mevrouw vertellen welke wijn ik wilde.
0: Nou, dan is dit meteen het moment. Wat raad jij ons vandaag aan met het zonnetje 26 graden tot 31 graden?
1: Nou, dan is dat wel weer een klein zijstapje van de wijn af. Maar als ik dan nu zo met deze temperatuur iets zou moeten noemen, zou ik lekker voor een sangriaatje gaan met vers fruit erin. Je kijkt echt alsof
0: Dat vind ik helemaal niks. Ik dacht, je komt nu lekker met een verfrissend wit wijntje of een rozeetje.
1: Een rozeetje? Ik heb gisteren rosé gedronken.
0: Oh, lekker, Gijs. Wat drink je straks tijdens de show?
1: Tijdens de show? Chardonnay.
0: Heerlijk. De deuren van het Platenpaleis sluiten hier zo. Maar Gijs bewaakt het NPO Radio 2 voort. En mij hoor je vanavond om 9 uur in de Soul Night. Geniet van de zonnestralen en een chardonnaytje. Lekker. Ga ik misschien doen, denk het niet. Dit is Pink met Runaway. Bye.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Zo, iets na tweeën, het NPO Radio 2 NOS-journaal krijg je op deze heerlijke zonnige zaterdag van Sydney Dijkers. Sydney, goedemiddag.
6: Hey Gijs, goedemiddag. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. Ze halen bijvoorbeeld vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur kan je al tientallen van die door AI gegenereerde advertenties vinden. Deze verkoper op Vinted gebruikt AI ook, maar vindt dat hij niets verkeerd doet.
7: Ik vind hoe ik het doe is het eerlijk. Zolang je het gewoon binnen de lijnen houdt en niet vlekken of gaten weg photoshopt. En ja, de kleding tot z'n recht laat komen, dan ja, is het voor mij goed. Ik denk eerlijk gezegd dat er nog veel mensen verder doorschieten dan ik heb gedaan. Ook met bijvoorbeeld echt vlekken weghalen. Dat zie ik wel terug soms in reviews op Vinted. Ja, dan ga je wel te ver.
6: Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt wel actie te ondernemen tegen die misleidende foto's om die reden. De politie heeft iemand opgepakt voor de schietpartij in Den Haag van vannacht. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Het gebeurde in een woning in het zuiden van de stad. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd later opgepakt. Ook het mogelijke wapen is gevonden. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. En dat ging niet zonder slag of stoot. De Amerikaanse Senaat stemde met 50 stemmen voor zijn benoeming en 49 tegen. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen de benoeming. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Hij was vroeger zijn advocaat. En rond deze tijd vertrekt het peloton voor de achtste etappe van de Tour de France Femme. Demi Vollering staat tweede op 15 seconden van gele truidrager Nibia Doma. Zij kwam gisteren verrassend als eerste boven op de Mont Ventoux. Vandaag is een sprintetappe, dus Vollering kan lastig tijd terugpakken, zegt wielenanalist Ellen van Dijk.
8: Heeft wel een hele lastige finale met een steil klimmetje 6 kilometer voor de finish. Daar kan Vollering wat proberen, maar het sterke punt van Nibia Doma is normaal gesproken die korte explosieve klimmetjes. Dus ik verwacht dat ze het daar gaat proberen, maar het wordt heel lastig om tijd te pakken voor Vollering vandaag. Morgen daarentegen hebben we echt een enorme bergetappe nog voor de boeg. En daar kan echt nog van alles gespeeld worden.
6: Titelverdediger Véran Prévost stapt vandaag niet meer op de fiets. Zij is niet fit genoeg. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen ook veel zon en dan wordt het ook weer iets warmer. Dan wordt het 26 tot 31 graden.
5: Sydney, dankjewel. Tot zo. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, goedemiddag.
9: Middag, Gijs. Er zaten 100 kilometer file. Het is dus vrij druk door recreatieverkeer en er zijn ook wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er in Utrecht en Gelderland. De langste files staan op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat een vrachtwagen met pech. Tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst een kwartier oponthoud. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een half uur. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
5: Fijn, Edwin, dankjewel. Een nieuwe aflevering van Hallo met Gijs. Over 2,5 minuut mag de gitaar uit de broekzak.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Regenboogbezoekers uit de hele wereld zijn in Nederland voor World Pride. Om feest te vieren en te strijden voor gelijke rechten. De NOS doet live verslag van dit internationale evenement vanaf het Museumplein in Amsterdam vanavond om 20:30 op NPO 1.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, met Gijs.
7: BNN Vara.
8: Ach, dames en heren, Gijs op de bak. Dat is toch verrukkelijk. Het is verrukkelijk.

naam Daddy Swims. Zijn meest recente is deze. ZZ Top daarvoor en Gimme All Your Loving op de vrolijke zonnige zaterdagmiddag van NPO Radio 2. Het is een voorzichtige 24, 25 graden en dat is lekker. Het is een heerlijke middag en je hebt de NPO Radio 2 aanstaan, dus dan zit je sowieso goed. Het is een nieuwe editie van Hallo met Gijs. Het oude vertrouwde geluid van Daniel Lippens hoor je namelijk vanaf deze week in de ochtend van Radio 2. En daarom mag ik je dit weekend in de middag vergezellen met tussen nu en 4 uur oude en nieuwe items. Ik heb ruimte vrijgelaten voor jouw favoriete muziek. We hebben ook gewoon de NPO Radio 2 Zapp-service. Dat was gisteren wel een dingetje. Ik had Wout aan de

fantastische dingen hoor die vanmiddag te winnen zijn. Maar eerst, first things first, heb ik een levensles voor je. Zo om 14 minuten over 2, ga er maar eens lekker voor zitten. Het is een levensles van Tears for Fears. De komende 4 minuut 45 kan ik namelijk samenvatten in 2 zinnen. Wacht niet te lang met leven, liefhebben en keuzes maken. Stel geluk niet eindeloos uit, durf je ergens aan te verbinden en geniet van wat je nu hebt.

Spears daarvoor en Advice voor de Jong en Hart. Ik ga een nieuwe plaat voor je draaien van een man die deze zomer alles behalve stil zit. Hij verkocht zijn eigen festival uit. Hij stond op vrijwel alle andere festivals. Hij kwam met zijn vijfde album met daarop een batterij aan hits. Noem Laat het licht aan, Ik zing, Parkje, Biertje, Vrienden. Hij werkte samen met sterren als Katja Schuurman, Fleming, Zoe Levi. En gisteren was daar opeens plaatsdelict. Het is de nieuwe plaat van Snelle. Die hoorde ik ongeveer 2 maanden geleden al. Want hij speelde hem voor het eerst live op dat eigen festival van hem. Thuis bij Snelle. Dat was relatief fris. Het was in de regen. Vrij doorweekt. Maar zelfs onder die omstandigheden was het een best wel lekker plaatje. En nu, in het zonnetje, graadje of 25, klinkt hij misschien nog wel net iets beter. De nieuwe Snelle.

0: Gelukkig duurt het nog 2 dagen. I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. Daarvoor die nieuwe van Snelle heet Plaatsdelict. Het Radio 2 weerbericht. Volop zon, 24 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Morgen ook veel zon, wordt het iets warmer dan 26 tot 31 graden. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, goedemiddag.
1: Middag, Gijs. Er staan nog 70 kilometer file. Het is iets minder druk dan een half uur geleden. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn werkzaamheden die vertraging veroorzaken. Op de A6 Lelystad richting Jouren staat een opvallende file tussen Emmeloord West en Emmeloord. Een half uur oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens ruim een half uur vertraging.
0: Edwin, dankjewel. Exact half 3. Het NPO Radio 2 NOS Journaal krijg je van Sydney Dijk. Sydney, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. De politie in Den Haag is begonnen met het weghalen van demonstranten op de A12. Aan het begin van de middag gingen klimaatactivisten van Extinction Rebellion daar de weg op. Volgens de actiegroep is de blokkade een reactie op de droogte en bosbranden. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten ook gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten in Japan zonder stroom. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens in de ijskast gezet. Omdat steeds minder vracht via het water vervoerd kan worden door de lage waterstand, zijn in sommige deelstaten zondagsritten vanaf morgen toegestaan. En drukke dagen voor ongediertebestrijder Rudy Marinissen uit Vlissingen. Hij is de hele dag bezig met het weghalen van wespennesten. Het zijn er veel meer dan vorig jaar, want toen was het een stuk natter, vertelt Rudy aan Omroep Zeeland.
3: Wespennesten die in de grond zitten, ja, die lopen gewoon op de duur vol met water en dan is het einde verhaal. En nu hebben we dus heel veel meldingen op campings. Er zitten wespennesten in de grond of in de struiken. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen onder op zolders. Dat soort dingen die goed beschut zaten. En dat is de reden waardoor we wel meer meldingen hebben. Nou.
2: Rudy raadt mensen aan om de wespennesten ook niet zelf weg te halen. Vooral niet als je allergisch bent, want de kans dat je gestoken wordt is groot. En met zoveel wespen kan dat levensgevaarlijk zijn.
0: Oh, ben jij ooit gestoken door een wesp, Sydney?
2: Ja, heel vroeger, toen ik heel klein was.
0: En toen?
2: Toen was het flink dik.
0: Flink dik, maar ja. U bent dan niet allergisch, denk ik.
2: Gelukkig niet, nee.
0: Ik heb het idee dat ik er nog helemaal niet zoveel heb gezien dit jaar.
2: Geen wespen?
0: Geen wespen. Nou, maar dan, ik zit aan de goede kant van het land dan misschien.
2: Ja, dan ben je ook niet wezen lunchen hier beneden. Want,
0: dan weet ik ook wat ik straks
2: flink op wat broodjes af.
0: Niet ga doen. Ja. Sydney Dijkers, dankjewel. Tot zo. Ja.

0: ze wilden de plaat helemaal niet gaan uitbrengen. Want het imago van de stoere rockband zou naar de knoppen gaan. Maar toen zei Extreme, nou, dan gaan we naar een andere platenmaatschappij. Zoeken we een ander. Nou, dat was dan ook weer niet helemaal de bedoeling. Dus de platenmaatschappij zei, nou, oké, dan brengen we het wel uit. Maar dat deden ze stiekem op een zondagavond. Met nul marketingbudget. In de hoop dat het lied een stille dood zou sterven. Maar ondanks dat begon een radiozender in Denver de plaat te draaien. Pakte de rest van de wereld erop en werd het hun grootste hit uit 91. More Than Words.
1: De Zip Service.
0: 2:30 op de zaterdagmiddag van NPO Radio 2. En we gaan hem straks weer spelen. De Zap Service. 5 fragmenten van, nou, ik kan wel zeggen, hele bekende nummers in rap tempo achter elkaar. En als jij er een paar weet op te noemen, dan ga je er vandoor met fantastische prijzen. En het concept is als volgt. Weet je er 1, dan krijg je 1 prijs. Weet je er 2, dan krijg je 2 prijs. Nou, win je er 5, dan win je 5 prijs. Dat is een beetje hoe het werkt in de Zap Service tegenwoordig.

0: Zipservice.
1: Hey Kelly, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik zie hier staan, je bent onderweg naar een hele grote groothandel.
2: Klopt.
1: Ja, betekent dat dat jij van een bevriende ondernemer een pasje hebt gehuurd of dat jij ondernemer zelf bent?
2: Mijn vriend is ondernemer.
1: Oh, en jij mag dan de boodschappen doen?
2: Ja, we gaan lekker samen.
1: Ah, heel goed. Ik vind dat altijd een uitje zo naar zo'n groothandel. Heb jij dat ook?
2: Ja, zeker.
1: Ja, en gaan jullie voor iets specifieks op pad of is het gewoon lekker shoppen en zien wat er het mandje raakt?
2: Ja, we gaan eens kijken wat we morgen voor lekkers op de barbecue kunnen gooien.
1: Lekker zeg. Oh, dan zijn jullie grote eters als je daarvoor naar de groothandel gaat.
2: Ja, nee hoor, we hebben een feestje, dus we eten met leer.
1: Heel goed. Heel goed. Waar heb je dan het meeste zin in? Wat hoop je te vinden?
2: Goede satéetjes of een buikspekje is altijd goed.
1: Lekker zeg, heel goed. En ondertussen had je NPO Radio 2 aanstaan en dacht je nou, ik wil wel een gooi doen naar die prijs in de Zapservice.
2: Jazeker.
1: Nou, het concept is heel simpel, Kelly. Ik ga je 5 platen laten horen in sneltreinvaart. Voor elke plaat die jij na de tijd weet op te noemen, krijg je een prijs. Dat is eigenlijk alles.
2: Nou, top.
1: We zouden, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar je zou even mee kunnen schrijven of dat soort dingen. Dan kun je, weet je wel.
2: Komt vast goed.
1: Heel goed, Kelly. Heel goed. Hou je vast. Daar gaan we.

0: dit is jouw moment, roept u maar.
1: Ik heb gehoord Ginny in a Bottle.
0: Ja, heel goed.
1: Ik heb gehoord It's My Life.
0: It's My Life, ja.
1: Ik heb gehoord... Oh jeetje. Ik heb niet meegeschreven.
0: Oh ja, kijk, zou je net zien.
1: Wat heb ik nog meer gehoord? Killing Me Softly heb ik gehoord.
0: Killing Me Softly, heel goed. Kijk, je zit op 3.
1: Vier wist ik er, maar wat was de vierde ook alweer?
0: We maken er 3 van. Je had ook nog kunnen zeggen Clouseau en daar gaat ze. Of Jamiroquai en Cosmic Girl.
1: Ja.
0: Maar neem niet weg dat ik 3 prijzen voor je heb. Jij krijgt cocktailprikkers in flamingo-thema. Jij krijgt een B&N Vara verrassingspakket. En let op, jij krijgt een kofferweegschaal.
1: Nou...
0: Dat is toch fantastisch. Die hoef je dus vanmiddag niet mee te nemen bij de groothandel.
1: Helemaal goed, laten we die lekker liggen.
0: Precies, en je mag dus 1 van die 5 platen die je net gehoord hebt uitkiezen. Moet ik ze nog een keer noemen of zeg je nou, draai gewoon Jamiroquai maar bijvoorbeeld?
1: Nou, de Ginny in a Bottle maar.
0: Ginny in a Bottle, dat is leuk. Potverdikke, daar hadden wij net zin in.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: Peters.
1: Cindy, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. In Bulgarije is een drone met explosieven eraan ontploft. Volgens de premier van Bulgarije vloog die drone vanuit Roemenië het land binnen. De drone zou in een veld met zonnebloemen zijn ontploft. Niemand raakte gewond. De plek van die explosie ligt in de buurt van de pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Wie daarachter de drone zit, is nog niet duidelijk. Afgelopen week nog werd een andere drone met explosieven onschadelijk gemaakt op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Vrachtwagens mogen in sommige Duitse deelstaten morgen de weg op. Normaal mag dat niet, maar de vrachtwagens zijn nodig om goederen te vervoeren die niet met schepen mee kunnen. Die schepen kunnen door de droogte bijvoorbeeld niet over de Rijn varen. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Het is natuurlijk sowieso al druk nu in de weekenden vanwege het vakantieverkeer, ook vanuit Nederland op de Duitse snelweg. Maar voor één schip heb je ook echt heel veel vrachtwagens nodig. Een vervoerder schetst bij de publieke omroep WDR dat je voor één schip zeker 100 vrachtwagens nodig zal hebben. Aan de andere kant is de vraag of we dat ook echt gaan merken, want er zijn natuurlijk niet plotseling meer chauffeurs.
2: Vakbonden zijn niet blij met de maatregel. Zij zijn bang dat de vrachtwagenchauffeurs nu hun enige vrije dag kwijtraken en ook niet meer terugkrijgen. Spanje heeft per direct grenscontroles ingesteld voor reizigers uit Italië. Die duren in ieder geval tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Correspondent Miral de Bruyne legt uit hoe die controles werken.
4: Ja, Italië en Spanje die liggen niet aan elkaar vast. Hè. Dus grens over land, zeg maar, die is er niet. Wat het vooral gaat betekenen is dus dat vluchten die van Italië naar Spanje gaan, dat daar willekeurige controles zullen plaatsvinden. Die zijn al uitgevoerd op bepaalde vluchten. Mensen zullen hun paspoort dan moeten laten zien. Ja, terwijl dat normaal gesproken tussen Schengenlanden in principe niet hoeft.
2: Spanje heeft de grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. En het hing al even in de lucht, maar het is nu definitief. De Japanse voetballer Kodai Sano komt naar PSV. De club uit Eindhoven heeft hem officieel gepresenteerd. Sano komt over van NEC en tekent een contract tot 2031 bij PSV. Hij ziet het als een ideale vervolgstap in zijn carrière bij een topclub, zegt Sano. Het weer, veel zon en rond de 26 graden. Vanavond is het droog en dan tussen de 13 en 16 graden. Morgen zon en wolken en dan wordt het opnieuw een stuk warmer. Het wordt dan in de middag 26 tot 31 graden.
1: Het gerucht gaat dat jij nu vrij bent, Sydney Dijk.
2: Ja, voor deze middag wel, ja.
1: Ga je wat leuks doen?
2: Ik ga genieten van die veel zon en rond de 26 graden.
1: Dan wens ik jou een fijne middag.
2: Dankjewel.
1: Dag Sydney.
2: Tot morgen.
1: Bij de ANWB is Edwin Gerritsen. Edwin, goedemiddag.
5: Middag, Gijs. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nu nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging zijn op de A27 Breda richting Utrecht, tussen Gorinchem en Lexmond, 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens, 20 minuten vertraging.
1: Edwin, dankjewel. Een groot zanger en groot danser zei ooit in 1979: niet stoppen tot je genoeg hebt gehad. En dat heb ik nog lang niet, dus zometeen nog een uur. Hallo met Gijs. En die plaat van die zanger, die ga ik zo draaien.
6: Ster.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: jouw gratis thuisadvies.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.

0: Het is de laatste van Bente. 3, 2, 1. En een manager van een artiest is vaak zijn of haar steun en toeverlaten. En die zorgt dat je weet waar je moet zijn, wat je afspraken zijn, wat je wel en niet moet doen. En Bente was een tijdje geleden op zoek naar een nieuwe. Een nieuwe manager, maar dat ging niet helemaal als vanzelf.
1: Nou, ik heb een keer, toen ik op zoek was naar een nieuwe manager, toen heb ik een meeting gehad met een man. Zo had hij al sandalen aan.
2: Oh.
1: En ik wil echt niet zeggen dat... Kijk, ik wil echt niet zeggen dat je mag nooit iemand judgen by its cover. Maar enkel zoeken, dat gaat gewoon niet. Het kan gewoon niet. Zeg maar, alle seks die je in je hebt, is gewoon kwijt.
0: Ja. Dus wil je indruk maken op Bente, geen enkel sokken en al helemaal niet in sandalen? Want zoals Bente altijd zegt...
1: Hoe hoger de sok, hoe beter de kop.
0: Nou, potverdikke zegt. Nou, de toon is gezet. Nou, daar kun je mee thuiskomen, Bente. Potverdikke. Vrolijk zaterdag, dit is Hallo met Gijs. En ik wil je niet te veel lekker maken. Wil je niet te veel de ogen uitsteken. Maar ik heb vanaf hier, studio 22 in het Hilversumse... uitzicht op de live ruimte van NPO Radio 2. De speelruimte, de speelplaats, geef het een spannende naam. En daar wordt momenteel flink opgebouwd. Voor een nieuwe aflevering van Muziekcafé, zometeen na vieren. En daar staat vanmiddag Van Dikhout. En ze gaan daar voor het eerst hun nieuwe plaats spelen. Dat zometeen dus, na vieren. Zo laat is het nog lang niet. Eerst nog een portie hele fijne muziek. En een gloednieuw spelletje. En ik ga wat goed maken. En dat ga ik doen namens Rod Stewart... Hij moest laatst de shows van zijn tour afzeggen vanwege zijn gezondheid. En nu wederom een aantal concerten omdat zijn vliegtuig stuk was. Dat is Rod. En dit is ook Rod. Rod Stewart.

record wil voegen. Een rondje rondom de wereld, langs de Evenaar. 40.075 kilometer. Dus als je 10.000 stappen per dag zet, zoals vaak wordt geadviseerd door gezondheidsorganisaties, dan doe je er gemiddeld 14 jaar en een paar maanden over om de afstand af te leggen. En dat is heel vaak

een beetje exclusief. En daarom kan of mag niet iedereen meedoen. In de batterijbeuker mag je alleen een plaat aanvragen als jouw batterij op het juiste niveautje is. En dat mag een batterij zijn in de meest brede zin van het woord. Misschien heb je je telefoon bij de hand. Zit natuurlijk een beetje beut in. Misschien van je elektrische fiets, van je auto, van je thuisaccu. En je kan of je mag een screenshot of een foto van dat batterijtje deze kant op sturen, zodat wij kunnen aflezen hoe vol die is. En vandaag zijn we op zoek naar luistervrienden vol energie. Want heeft jouw batterij nog 75% tot 85% energie? Dan ben jij de gelukkige en mag jij bepalen welke plaat ik zo ga draaien. Dus stuur jouw screenshot of foto van jouw batterij als bewijsmateriaal deze kant op, samen met de plaat die jij wil horen. En dan ga ik met die plaat voor jou nog zorgen dat die batterij net weer iets voller komt. Als die dus tussen de 75% en 85% is, laat het maar weten via de NPO Luisteren. Waarschijnlijk kost de volgende plaat ook een paar procent. Het batterijtje heel langzaam van leven. Nirvana, Come As You Are. Op 2.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

bellen. En remember us, terwijl de NPO luister-app volstroomt met batterijpercentages voor de batterijbeuken. Veel luistervrienden hebben de energievoorziening op orde, hoor. Eerlijk is eerlijk, moet ik zeggen. We zijn alle percentages aan het controleren, maar het kan niet ontkennen dat het er goed uitziet. Waar het er ook goed uitziet is buiten. Volop zon, 24 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen

0: Het mag een batterij zijn in de meest uitgebreide zin van het woord. Je telefoon, je fiets, je auto, dat soort dingen. En Richard wil een plaat horen, maar zijn partner Han heeft dan weer een percentage ingeleverd. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Ja, het is eigenlijk een dubbele winst voor jou dan wel jullie. Want ik kreeg een screenshot van 2 batterijpercentages in 1. En die zijn ook nog precies kloppend.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ik probeer hem er even bij te pakken. Want hij moest vandaag zitten tussen de 75% en 85%. Nou, jullie hebben de boel redelijk op orde, Richard. Want wat heb je ingeleverd?
1: Nou, mijn partner Han heeft de app van onze thuisbatterij die we sinds kort hebben geopend.
0: Ja.
1: Om te kijken of we voldeden aan jouw verzoek.
0: Aan de eisen,
1: dat was
0: ja.
1: Zo.
0: Ja,
1: nou, de thuisbatterij stond precies op het juiste percentage.
0: Precies, inderdaad. 84,7% is jullie thuisbatterij. Nu de zon schijnt, neem ik aan dat jullie aan het laden zijn. Dus even een duurzame hoek in duiken, Richard.
1: Ja, zeker, zeker. Enorm aan het laden.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: En wanneer gaan jullie dan ontladen? Is dat dan meteen vannacht? Of hoe werkt dat in jullie thuissituatie?
1: Nou, dat zijn we ook nog een beetje aan het uitzoeken hoe dat gaat. Hij wordt op een bepaalde manier aangestuurd. Maar het komt erop neer dat hij, ja, wanneer de energieprijzen omhoog gaan,
0: ja,
1: wanneer de zon vermindert,
0: precies,
1: en de avond gaan naderen, dan gaat hij ontladen.
0: Ah, en dan verkoop je het terug aan het stroomnet voor een hogere prijs.
1: Exact.
0: Ja, dat is een heerlijk spelletje. Ik droom daar ook van, maar ik heb er nog geen. Maar ik moet ook zeggen, jouw telefoon of de telefoon van je partner is ook vol genoeg, 78%.
1: Daar kwamen we eigenlijk achter nadat we het hadden ingestuurd.
0: Ja. Nou, dus dubbele score. Dus ja, ik kan jullie plaat eigenlijk niet weigeren, Richard.
1: Nee, ik snap het.
0: Ja, precies. Wat mag ik voor je draaien en waarom ook vooral?
1: Heel graag. Zoals ik al zei, ging Han helemaal aan de slag met het batterijpercentage.
0: Ja.
1: En hij zei, welk nummer zou jij dan willen horen? En toen dacht ik aan mijn lievelingsnummer, Impossible van Nothing But Thieves.
0: Ja, en wat maakt dat dan jouw lievelingsnummer, Richard?
1: Nou, wanneer ik het hoor, wanneer jullie het bijvoorbeeld draaien, dan elke keer bij dat nummer lijkt het alsof alles even stil komt te staan. En ik gewoon gegrepen word door het arrangement of door de teksten. En de hoop en het optimisme wat daarin zit, ja, vind ik heel prettig.
0: Ja,
1: daar maak ik tijd voor, zeg maar.
0: Ja, nou, dat lijkt me heerlijk.
1: En goed voor zitten.
0: Ik begreep inderdaad dat jullie ook lekker buiten zitten een puzzel te doen. En dan met deze platen bij, ja, denk ik dat jullie even in een oase van rust komen, terwijl jullie accu nog lekker aan het bijladen is.
1: Het lijkt me heerlijk.
0: Dankjewel, Richard. Maak er een fijne middag van.
1: Jij ook.
0: En de groeten aan de handen.
1: Doei.

0: Seal en Adamski Killer uit de jaren 90. En daarvoor voor Richard en Han, Nothing But Thieves en Impossible in de batterijbeuker in Hallo met Gijs. Met zometeen na vieren een nieuwe editie van Muziekcafé. Carolien Borges, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs.
0: Ik zit al een klein beetje te genieten hoor, van wat allemaal gebeurt aan de andere kant van de ruit hier.
1: Ja, ja zeker.
0: Maar wat gaat er gebeuren?
1: Ja, wat zie jij door de ruit?
0: Het makkelijke antwoord is van Dikhout.
1: Nou, dat klopt. Wat is eigenlijk het moeilijke antwoord, Gijs?
0: Dat er volgens mij heel hard geoefend wordt met een heleboel gitaren, zie ik ook.
1: Ja. Ja.
0: En zit er iemand achter de drumstel? Dat kan ik net niet zien vanaf
1: dus,
0: deze.
1: Ja, ik zie dat er een hi-hatje op en neer gaat. Kijk. Dus ik denk dat er iemand... Ik zit ook net achter een paal.
0: Ja,
1: ja, Van Dikhout is bij ons in de studio. Die gaan 4 nieuwe nummers doen. Of niet
0: 4 nieuwe nummers?
1: Nee. Ze gaan 4 nummers doen, waarvan er 1 nieuw is.
0: Ah, ja.
1: De nieuwe single. En dat is echt een hele zomerse plaat. Dus, en ze spelen een beetje... Ja, dat heb je goed gezien, de gitaren. Semi-akoestisch.
0: Ah.
1: Dus ze doen niet de volle drum-drum-bam-bam bezetting. Maar net iets anders voor deze show.
0: Ah, dus hij klinkt ook net iets anders dan de versie die je op Spotify hoort.
1: Precies, ja, en daarom moet je natuurlijk naar radio luisteren.
0: Nou, dat is een goed idee, sowieso. Ja. Zometeen vanaf 4 het Muziekcafé. Carolien, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Tot zover, Hallo met Gijs. Ik zeg tot morgen en een hele

0: is NPO Radio 2.
1: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl. Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
0: Dit is NPO Radio 2.
5: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Het ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur- en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht ook droog en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en dan warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En bij de ANWB Edwin Gerritsen.
7: Er staat nog 20 kilometer file op de A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. In Limburg op de A76 Leen richting Duitsland. 20 minuten oponthoud. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo. 20 minuten extra reistijd.
6: Dankjewel Edwin.
7: Jo.
6: Ster.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
2: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je een goede medicijn hebt, heb je tevreden mensen.
1: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
3: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
4: Oh, jenig. Het is fucking gimmer.
1: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Muziekcafé.

0: I'll Be There For You. Ja, natuurlijk van Friends. Daar denk je dan toch meteen aan. Hè? Een heel goede middag.
1: Muziekcafé.
0: Ja, en deze zomer hoor je ons niet vanuit Podium de Vorstin, maar zitten we in de NPO Radio 2 studio. Zonder publiek, maar straks wel met een optreden van een heel fijne muzikale gast in onze live ruimte. En ja, ik zie ze al staan. Ze doen een semi-akoestische set, dus het wordt ook nog eens wat extra bijzonderder. De heren van Dikhout zijn hier aanwezig en ze gaan een nieuwe single spelen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Die is al een tijdje, 3 weken uit. En het is echt een zomerse plaat, gaan we het over hebben. We gaan het sowieso over hun plannen hebben de komende tijd. En ze zijn gewoon nog steeds zo ontzettend actief en happening. En Jan Smit, 30 jaar, maar Van Dikhout toch echt. Doen er niet voor onder, hoor. Doen er niet voor onder. Zit ook al hartstikke lang in het vak. Komende 2 uur hoor je ze. En eerst hoor je Africa en Toto.

Material Lover en daarvoor Toto en Africa. Ja, en straks hoor je van Dikhout live. Maar voor het zover is, draai ik eerst nog even twee mooie tracks uit ons archief. Want ja, mensen komen altijd live spelen en het is zo jammer als het maar één keer te horen is. In december sloten wij het jaar 2025 af met een special van Kensington. De band was 2 uur lang te gast en dat was echt te gek. Ze speelden onder andere Call You Home, die ga je straks horen. Maar nu eerst een super uitgeklede versie, akoestische versie, van Stay. Zoals frontman Jason en gitarist Casper het nummer samen speelden toen ze dus bij ons waren. Geniet ervan, het is echt prachtig.

0: Ja, Kensington hier. Nou ja, ze waren hier. Ze waren in de Vorstin aan het einde van vorig jaar. En je hoorde Call You Home and Stay. En is nu het moment aangebroken dat ik even een plaatje mag uitzoeken en voor jou mag draaien. En vorige week stonden we live vanaf de Prinsengracht. Want daar was de Pride, de hele botenparade. Die kwam voorbij en we hebben 3 uur live radio gemaakt. Dat was fantastisch. En daar was ook een artiest in de studio en dat was Sera. En Sera heeft, nou, wat mij betreft, gewoon wel een behoorlijk anthem geschreven. Girls Who Like Girls. Dat kwam ze live doen bij ons in de studio. En aangezien het vandaag de laatste dag van World Pride is, dacht ik, nou, die ga ik er toch nog even 1 keer in knallen. Want het is gewoon een heel lekker nummer. Waar je ook bent, of je nou queer bent of niet, dit is gewoon een lekker liedje.
1: Carolien's favoriete track.

0: Dit was live te horen tijdens de Pride-uitzending vorige week op NPO Radio 2. En bij mij aangeschoven, Martin van Dikhout. Hallo.
1: Hey.
0: Hoe gaat het?
1: Goedemiddag. Ja, goed. Dank je wel.
0: Hoe was jouw Pride eigenlijk? Hoe heb jij die... Ben je dan nog in de stad? Ben je aan
1: ik woon zo'n beetje midden in de Pride, zeg maar.
0: Oh,
1: dus ja. dat is alweer een weekje. Daar, volgens mij is het vandaag voor het laatst.
0: Is de afsluiting van World Pride.
1: Het is altijd heel gezellig in de stad. Hele goede sfeer was het. En ik had het natuurlijk even over ook, want Koningsdag is tegenwoordig heel heftig, vind ik.
0: Ja.
1: En ik vind
0: waarom
1: eigenlijk...
0: vind je Koningsdag heftig?
1: Nou, mega druk. Mensen zijn lam en helemaal door het dolle of zo. Ik weet niet. Dat kan ook aan mij liggen. Maar ik vond de Pride dus gewoon gezelliger, leuker.
0: Zachter eigenlijk. Gemoedelijker.
1: Zachter. Mensen zijn allemaal vrolijk, vriendelijk en aardig. En ik vond het erg leuk.
0: Ja, ik heb dat ook wel zo ervaren hoor. Die stad die verandert eigenlijk gewoon in een soort één grote liefdevolle bubbel.
1: Dat is precies wat je ook ervaart als je lekker rondloopt en een beetje rondkijkt.
0: Ja.
1: Dus het was erg leuk.
0: Maar Martin, jij woont al in dat centrum. Is dat ook waar jij muziek maakt? Is dat waar je werkt?
1: Ja.
0: En dan heb je helemaal geen last van al die drukte? Want het zijn ook wel heel veel toeristen.
1: Ik woon zo'n beetje aan de rand van de drukte.
0: Oh, ja.
1: En wij repeteren ook in Amsterdam altijd met z'n allen. En van origine komen we uit Den Helder natuurlijk. Maar lang geleden zijn we...
0: Allemaal verhuisd.
1: Ja, verhuisd en voor de studie blijven hangen eigenlijk.
0: Ja, dus Amsterdam is wel echt jullie honk, jullie basis.
1: Inmiddels wonen we er allemaal. Ja,
0: ja wat heerlijk. En er komt nieuwe muziek aan. Er is al wat nieuwe muziek uitgekomen.
1: Zeker.
0: Is er ook echt een nieuwe weg ingeslagen voor jouw gevoel?
1: Dat weet ik niet. We zijn wel al een tijdje aan het schrijven en aan het opnemen. En elke keer voegen we weer een aantal nummers erbij.
0: Mm-hmm.
1: We hebben er nog twee te gaan voor het album compleet is. Het is voor mijn gevoel een beetje een verzamelalbum van 3 jaar schrijven of zo. Zo voel ik het zelf. Het is niet een verhaal met een kop en een staart wat een album is.
0: Mm-hmm.
1: Ik sla je bijna de microfoon.
0: Maakt niet uit. Alles mag kapot.
1: Met mijn handen.
0: Alles mag kapot.
1: Maar het is meer een verzameling liedjes van 3 jaar schrijven. En,
0: want voorheen was er eigenlijk, zat er meer een rode draad in? Was het meer thematisch?
1: Ja, dan schreven we eigenlijk alles in een half jaar of zo.
0: Mm.
1: En dan gingen we met die liedjes gingen we gefocust de studio in. En dan werd het 1 album in een bepaalde stijl.
0: Ja.
1: En nu hebben we steeds wat erbij geschreven en een single uitgebracht en nog een single. En dan dat zetten we allemaal samen op 1 album.
0: Ja.
1: En,
0: wat eigenlijk ook wat moderner is, toch? Om gewoon de hele tijd singles uit te brengen en het uiteindelijk te bundelen.
1: Ja, dat heb ik ook gezien bij heel veel andere artiesten. Dus dat ben ik ook maar gaan doen.
0: Gewoon nagaapt.
1: Dat was niet mijn eigen idee.
0: en heb je het idee dat het wel...
1: Meteen ontmaskerd.
0: Ja, precies. Daar ga je. Verandert het schrijfproces wel voor jou? Dus de manier waarop je die nummers schrijft?
1: Ja, ik vind het wel lekker. Je moet wel oppassen dat je niet te lui wordt. Van het komt allemaal wel.
0: Oh ja.
1: Maar als het goed is blijven de echt goede ideeën blijven staan. En blijven over.
0: Ja.
1: En als we daar dan over eens zijn met de band, dan gaan we een paar dagen de studio weer in.
0: Was Wat er morgen komt echt een goed idee?
1: Ja, vond ik wel.
0: Ja, vertel.
1: Ja, ik vond meteen wel een heel, heel fijn nummer om met de band te spelen. Het voelde alsof we hem al heel lang hadden of zo.
0: Hmm.
1: En,
0: is dat een voorwaarde?
1: Nou, ik vind dat wel fijn dat hij in je andere werk past. En dat het echt een beetje voldoet aan wat je wil horen, wat je zelf wil horen. Dat is het moeilijkste als muzikant, is dat je tegelijkertijd komt er iets zomaar uit je. En dan moet je maar afwachten of het echt bij je past of zo. Dat kan soms zo'n andere wereld zijn, dat klinkt heel gek. Maar
0: iets wat je al kent, wat in ieder geval voelt alsof het onderdeel is van jou.
1: Ja, precies. Ik had het ook met de andere jongens. We kwamen echt een soort van thuis in dit nummer. Echt lekker, gewoon. Geen
0: gedoe. En inhoudelijk is het een nummer dat eigenlijk ook wel veel wil zeggen over de staat van de wereld. Ik bedoel, het is niet een heel politiek nummer, maar het gaat wel eigenlijk over wat doe je met alle onrust die er is. Hoe hou je daarin staande eigenlijk?
1: Ja, zeker. En het heeft een beetje voor mij zelf een cynische ondertoon. Is niet helemaal het goede woord. Ik weet niet precies hoe je dat noemt.
0: Hmm.
1: Het heeft een beetje een los gevoel. Terwijl je eigenlijk, terwijl het eigenlijk zwaarder had gekund. Maar dat houdt je ook lekker overeind, toch?
0: Wat bedoel je daarmee? Het nummer?
1: De tekst.
0: De tekst.
1: Ja.
0: De tekst had zwaarder gekund?
1: Ja, het is een hele lichte vertelling over een zwaarder gevoel.
0: En wat is dat zware gevoel?
1: Nou, dat je wel eens in een wat mindere periode zit. Met alles om je heen en wat je zegt, de wereld. En, dus als je dat dan heel erg gaat benadrukken, dan helpt het wel eens een kant op die niet zo... Ja, wat moeilijk communiceert met iemand die luistert.
0: Ja,
1: en als je het in een lichte, leukere, cynischere toon gooit... Mm-hmm. Dan werkt het opeens.
0: En eigenlijk zegt het nummer ook... Je kan op twee manieren in het leven staan.
1: Ja.
0: Je kan die dingen heel erg aangaan, zwaar... of je kan het even wat lichter nemen.
1: En ik grijp de ochtend elke keer weer bij de keel. Hè, ja. Zoals ik het dan in het nummer zeg. En dat gevoel bevalt me erg goed.
0: We gaan het zo horen. Ik draai nog één liedje voordat we jullie laten.

You Want Me. En deze middag in de studio van Dick Hout. Er is een single, 17 juli kwam hij uit. Daar beginnen ze mee en daarna doen ze Zoet en Zacht op de liveplaats.

Yeah! Van Dik Hout, zoet en zacht. En daarvoor die laatste single wat er morgen komt. En Danielle zegt zoet en zacht ademt lente. Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Straks in het tweede uur, dus na vijven, hoor je ze nog twee nummers doen. Yeah,

Meredith Brooks en Bitch hier op NPO Radio 2. Oh, dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet zo vaak afgekondigd, dit nummer. Opeens voel ik dat het toch wel heftig is om dat gewoon te zeggen op de radio, dat woord Bitch. Maar het is een heerlijk nummer. Ik ben daar, ja, ik was toen 14. Ja, dat was echt toen het uitkwam. Ik was groot fan. Als jij nu denkt, als je aan het luisteren bent naar de radio, ja, ik heb eigenlijk wel zin in een zomers plaatje. Dus iets wat mij een beetje in een zomerse stemming brengt. En jou dus eigenlijk ook. Misschien een nummer wat je altijd draaide toen je naar Frankrijk reed. Of ja, wat je een mooie herinnering doet geven aan een vakantie in Thailand. Laat het mij weten via de NPO Luister-app. Want dan ga ik dat nummer straks na 5 uur draaien voor jou. En misschien vertellen ook een beetje bij hoe die vakantie was. Want wij zitten hier in de studio en wij kunnen wel een lekker vakantieverhaaltje gebruiken. En dan worden wij ook een beetje, ja, weer geïnspireerd. En dan voelen wij alsof we ook een beetje op vakantie zijn. Man Eater, Daryl Hall en John Oates.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Regenboogbezoekers uit de hele wereld zijn in Nederland voor World Pride. Om feest te vieren en te strijden voor gelijke rechten. De NOS doet live verslag van dit internationale evenement vanaf het Museumplein in Amsterdam vanavond om 20:30 op NPO 1.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 5:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, waar de politie hen liet gaan. Volgens Omroep West is één demonstrant opgepakt voor het mishandelen van een agent. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. En bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. 5 mensen hebben vannacht in Den Haag een partij in beslag genomen sigaretten gestolen. De sigaretten lagen in een opslaglocatie van de politie. Het lukte de politie om alle 5 verdachten tijdens hun vlucht aan te houden en ook zijn daarna alle pakjes sigaretten weer ingenomen. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe nog zonder succes. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen tegen zijn benoeming. Het weer, veel zon en weinig wind, maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En warmer dan vandaag. Het wordt dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
9: Waar is dat geld?
8: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
10: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Muziekcafé.

0: Heel Radio 2.
1: Dit is Muziekcafé.
0: En ik vroeg jou net naar een plaat die echt jou een zomers gevoel geeft. En Daniel, bij jou was er eigenlijk geen twijfel over mogelijk.
2: Nee, klopt. Jij kwam ik had gelijk eerste ingeving en die gepost en...
0: En look at you now. Ja. Hey, maar Daniel, waar zonder het nummer nog te verklappen, maar waar ben je als je dit nummer hoort?
2: Ja, in de auto in Frankrijk. Zit ik achterin met de Discman en op repeat.
0: Had jij een Discman?
2: Ja.
0: En had jouw broer dan ook een Discman?
2: Ja, ook. Want eens.
0: Ik weet toevallig dat jij naast je broer zit, naast Jan Herman.
2: Correct, ja. Zeker.
0: En is die ouder of jonger?
2: Die is ouder.
0: Die is ouder en die had ook een Discman?
2: Ja.
0: En dan hadden jullie dan ruzie over wie naar welk cd'tje mocht luisteren? Of ging dat allemaal heel in prijzen vreemd?
2: Nee, eigen collectie.
0: Oh, je had een eigen collectie. En wat was het verschil tussen jullie muzieksmaak? Als je dat zo zou moeten zeggen.
2: Destijds was het best wel groot.
0: Oh.
2: Er was veel van gangsterrap destijds. En ik had echt van alles.
0: Ja, jij was niet heel erg van de gangsterrap, maar je broer wel.
2: Nee. Nee.
0: En welk plaatje was dit dan? Vertel maar wat het was.
2: Dit is Sash Ecuador.
0: Ja, en dan zit jij dus achter in die auto. Ja, en jullie zitten nu weer in de auto. Waar gaan jullie naartoe?
2: Nu een boodschapje doen. Straks lekker een hapje eten. En dan vanavond gezellig doen.
0: Gezellig doen, hapje eten, zomertje vieren.
2: Ja, precies.
0: Daniel, groet aan je broer. Ja, je hoort hem al. Ik ga hem voor jou draaien. Zet hem hard, hè. Doei.
2: Hey, fijne uitzending. Hoi.

I knew it. En uit het rijke muziekcaféarchief draaien wij de mooiste pareltjes van de afgelopen jaren. Want ja, waarom niet? En ik begin met een fantastisch mooie parel. Eerder dit jaar uit Denemarken, Alex Vargas. En zodra hij begint te zingen, pakt hij je vast om niet meer los te laten. Hij heeft echt een waanzinnige stem. Het nummer dat hij kwam zingen heet Rise. En het was echt heel indrukwekkend.

0: applaus, dat was niet van de lucht, want het was gewoon te gek. Zij kwam in 2024 om dit nummer live te doen bij ons in de Vorstin. En ja, straks hoor je nog meer live muziek, namelijk van Dikhout. Die zijn hier op dit moment. Die gaan nog twee nummers doen, maar eerst draai ik voor jou Faithless en George Ezra.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: George Ezra, Budapest. En aangeschoven Martin en Ben, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat fijn dat jullie er weer zijn. Zijn jullie wel eens in Budapest geweest?
1: Ja, ik wel.
2: Ik niet.
0: Jij niet? jij was er voor vakantie?
1: Ja, een paar dagen, ja.
0: Oh, vond je het een mooie stad?
1: Heel mooi. Ja, het was leuk. Het was echt leuk. Ja, het is een rivier en twee eilanden, als ik me goed herinner. Twee delen, Buda en Pest.
0: En heel veel baden, toch? Warme baden. Volgens mij staat Budapest daar bekend om.
1: En ook het café waar absinthe werd gedronken. Ja. Waar zo'n schilderij in die toestand is geschilderd.
0: Vreselijk absinthe. Jeetje, daar had ik nog een fascinatie voor in mijn tienerjaren. Anyways.
1: Heftig spul.
0: Ja, heel heftig spul. Jullie zijn ook met heftig spul bezig, namelijk met een nieuw album. Mm-hmm. Dan moeten dus nog twee nummers... Het is ook een soort absinthe, ja. Moeten er nog twee nummers voor geschreven worden of opgenomen worden?
1: Opgenomen nog.
0: Opgenomen, maar die zijn al wel af.
1: Ja, we gaan 17... augustus de studio in.
0: Ja.
1: En dan maken we het album compleet met twee nieuwe nummers nog.
0: Ja. En hoeveel nummers zijn er dan totaal af?
1: 10.
0: 10. En heeft dat album al een titel die genoemd mag worden?
1: Nou, we zitten te denken aan 10. Omdat er 10 nummers zijn en het is ook ons 10e album. Maar of het nou echt de albumtitel wordt, dat...
2: Ja, daar zijn we nog niet over uit.
1: Weten we nog niet.
0: Waar zit het twijfel?
2: Wel een beetje naar de 10 steeds.
1: Ja, ik weet niet, misschien te plat of zo. 10.
0: Ja. Ja, maar uitgeschreven vind ik het ook wel een mooi woord.
1: Uitgeschreven. Dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, ik vind 10 inderdaad vind ik een beetje...
1: Ja, dan krijg je Nou ja, precies. Nou
0: ja, andere associaties bij. Nou, anyways. Jongen, dat album komt eraan. Wanneer komt dat dan?
1: 20 november.
0: November.
1: Ja, en met een bijbehorende clubtour door het hele land.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in de Oosterpoort in Groningen en in Alkmaar, in de Victorie, et cetera.
0: Utrecht, twee avonden zie ik staan. Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden en ook al dingen uitverkocht. Dus mensen moeten er een beetje snel bij zijn.
1: Ja, zeker.
0: En gaat dan dat hele nieuwe album ook gespeeld worden?
1: Nee hoor, het is een overzicht van ons...
2: Van de afgelopen 10 jaar.
1: Dat album is, wat ik al zei, inderdaad een overzicht van de afgelopen paar jaar.
0: Ja.
1: En
0: maar 10 jaar, wel langer denk ik toch dan 10 jaar. Neem aan dat Stil in Mij ook altijd weer voorbij komt. Of niet?
1: Ja,
0: of is die van de...
1: Het is gewoon, we spelen al onze bekende nummers.
0: Ja.
1: En, maar we gaan ook natuurlijk ook wat nieuwe dingen laten horen, toch?
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, en die kunnen mensen...
1: Gewoon het hele nieuwe album niet doen.
0: Nee, maar kunnen mensen dan ook al uit hun hoofd hebben geleerd. Dat is altijd leuk, toch?
1: Ja, nou ja, dat hoop je dan.
0: Ik vind soms als ik naar een concert ga en iemand artiest gaat een heel nieuw album spelen wat het publiek nog niet kent... Ja, vind ik toch altijd jammer.
1: Ja, gaan we niet doen.
0: Nee, het is fijn als het dat het daarvoor uitkomt.
2: Je moet een goede mix maken van alles.
0: Ja, ja, dat luistert natuurlijk best wel nauw ook.
2: Ja, en het is ook heel moeilijk.
0: Waarom is
2: ik bemoei me daar niet mee.
0: Oh. Ik dacht, jij hebt hier ervaring mee.
1: Ik vind het wel moeilijk.
0: Ik ga doorvragen.
2: Ik zie aan de jongens dat het best wel moeilijk is om een goede lijst te maken.
0: Ja, en waarom is dat dan moeilijk?
2: Ja, dat moet je aan hun vragen.
0: Ja, oké, dat is waar. Martin, waarom is het zo moeilijk?
1: Toevallig zit ik hier.
0: Ja.
1: dat is niet... Ja, het is lastig, omdat er zoveel afvalt. En we hebben misschien in alle jaren dat we bestaan, denk ik, 120 nummers geschreven. En je speelt er misschien 18 of zo op een avond. Dus dat zijn harde keuzes, maar ik vind het wel heel leuk hoor, om er een mooi verhaal van te maken. Zo door de jaren heen.
0: Het is wel mooi, je kan met die 120 nummers steeds een ander verhaal vertellen.
1: Ja, en wat dat betreft zijn nieuwe liedjes ook altijd heel fijn. Want dan lijken de oude nummers weer vol nieuw leven te zitten en zo.
0: Ja, mooi gezegd.
1: Anders word je een soort coverband van je oude werk of zo.
0: Ja.
1: En dat zouden we nooit willen, zeg maar.
0: Nee, daar zijn jullie ook te goed voor. Jullie hebben een zomertrack gekozen. Dat heb ik jullie gevraagd. Van wat is nou een nummer waarvan jullie heel erg een zomergevoel krijgen? En dan vroeg ik wel meteen af. Zijn jullie wel samen op vakantie geweest?
2: Wie, wij?
0: Ja, gewoon de band.
2: In het verleden, ja, zeker wel, ja.
0: Waar naartoe dan bijvoorbeeld?
2: Ik kan me herinneren dat we naar Frankrijk gingen met een busje.
0: Ja.
2: En dan zaten we met z'n 6, 7 in.
1: Ja, en toen was de Lambada een hit.
2: Toen was de Lambada.
1: Ja, die hebben we niet gekozen.
0: Ik hoorde dat dat een optie was. Toen was ik heel blij. Ik dacht, yes, de Lambada. Maar nee, het is een andere geworden.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja,
2: Manu Chao.
0: Ja. En wat is de herinnering?
2: Die vonden we wat stoerder.
0: Ah.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus dat was eigenlijk de
0: maar het is niet dat jullie daar een vakantieherinnering aan hebben.
2: Nee, we zijn niet samen op vakantie geweest en toen dat nummer ontdekt.
0: Oké, nou, wat niet is, kan nog komen. Maar Frankrijk is dus... Zijn jullie niet... jullie zijn vast ook een keer naar Curaçao of zo geweest.
2: Nee.
1: Nee, we zijn...
2: Samen? Nee.
0: Ja, samen.
1: Spanje?
2: Nee. Wel een keertje...
1: We zijn naar Spanje en naar Frankrijk geweest.
0: Oh,
1: Toen braken we door en toen gingen we, deden we dat niet meer.
0: Toen wilden jullie gewoon met je partners.
1: De tourbus was genoeg.
0: Ja, jullie wilden gewoon met je partners lekker op vakantie. Jullie gaan straks Stil in mij en Op de golven dansen wij doen. En ik draai jullie zomerhit, nou ja, die jullie hebben gekozen, de zomertrack. En nogmaals heel erg dank dat jullie er zijn.
3: De Muziekcafé Zomertrack.

van Dick Hout. Me gustas tu mano chao. Ja, ik zie ze wel zitten hoor, in dat busje. Toen draaiden ze het wel niet, maar toch zie ik ze zitten. Naar Frankrijk en naar Spanje. En nu zie ik ze hier staan, want ze staan op de live plaats waar ze gaan spelen. Stil in mij en op de golven dansen wij. Van Dick.

op de golven dansen wij van Dikhout. En er komt dus die tour aan vanaf 6 november. Daar begint het in Maastricht, die clubtour. En dan gaat het overal natuurlijk. Utrecht, Groningen, Leiden, Amersfoort, Arnhem. En ja, dan kan je dus ook al dingen gaan horen van dat nieuwe album. Dat komt 22 november uit. Ze waren bij mij in de studio. Ik vond het hartstikke leuk. Ik mis ze nu al. I Wanna Dance With Somebody. En daarna Somjeu Multicolor hier op NPO Radio 2 Muziekcafé.

Rag & Bone Man, Human, hier op NPO Radio 2. En ja, we sluiten af met Somjeu, Multicolor. En volgende week, Muziekcafé, hier op zaterdag. Zaterdagmiddag van 4 tot 6, komen ze langs. Ze komen hier live spelen, 4 nummers op de speelplaats. En straks na 6 hoor je de zon uit met Corné. Heel veel plezier daarmee.

0: Petros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel.
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
7: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd die door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten en zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Soul Night met Corné.

Hey Corné, goedenavond. Martin hier vanuit zijn studio in Gouda. Ik kan er vanavond even niet bij zijn in Hilversum. Dus doe ik het even op deze manier. Ik heb een hele lekkere mix met 6 platen. En ik ga ze even voor je opnoemen. We beginnen met Janet Jackson, When I Think of You, in de David Morales remix. Dan Joey Negro, Must Be the Music. The OJ's, Put Our Heads Together. Michael Jackson, Off the Wall, in een hele lekkere remix. Daarna Sharon Brown, I Specialize in Love. Een stukje a cappella daarvan. En als laatste Sharon Redd, Never Give You Up. Tot volgende week. Hoi hoi.

50.000 euro riskeert. Niet 50 euro, niet 5.000, nee, 50.000 euro. Je mag daar absoluut geen water verspillen. Dus eigenlijk kan je ook niet naar de kast.

0: NPO Radio 2. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van.

0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze de Poolse Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, vanavond zonnig en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden. Maximaal dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ster. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Soulnight met Corné.

doesn't mean we have to stop. Yarbrough and Peoples and Don't Stop the Music in the Soul Night met Corné. Ik heb een heerlijke hip-hop banger. Die is aangevraagd door Stefan via de NPO Luister-app. Dank je wel daarvoor. Een hele goeie van LL Cool J. Lekker laid back. Je hoort hem niet zo vaak. Dus nu in de Soul Night. Lounge in LL Cool J. Hip-hop banger.

J.O. luisterde hip-hop banger. Je hoorde Lounge Him. Afgelopen week kwam het zeer verdrietige nieuws naar buiten dat rapper Tony Scott, oftewel The Chief, op 54-jarige leeftijd is overleden.

0: Tina Marie en Square Biz in de Soulnight met Corné. Zometeen na 8 uur een uur lang een hele speciale mix. Gemaakt door een DJ all the way from Australia. Zometeen speciaal voor jou in de mix Dr. Packer. Dat wordt een uur lang genieten. Maar eerst nog de slowjammer van deze week. En die is in handen van Anita Baker. Het prachtige Sweet Love in de Soulnight.
1: Soulnight met Corné. Slowjammer.

0: NPO Radio 2.
1: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende TISA-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze de Poolse Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede toerzegen. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond nog warm. Vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, ook wat wolkenvelden. En maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Regenboogbezoekers uit de hele wereld zijn in Nederland voor World Pride. Om feest te vieren en te strijden voor gelijke rechten. De NOS doet live verslag van dit internationale evenement vanaf het Museumplein in Amsterdam vanavond om 20:30 op NPO 1.
15: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Sunlight met Corné.

0: NPO Radio 2.
1: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
2: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als ze de goede medicijnen hebben, heb je tevreden mensen.
1: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
3: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
4: Oh, jemig. Het is fucking gimme.
1: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: neer.
1: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet die weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go-Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Nu spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. En dan maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

vraag en antwoord hip-hop, moet ik het zo noemen? Dialoog hip-hop of conversatie hip-hop uit 1992. In ieder geval kunnen we zeggen dat deze vorm van hip-hop inmiddels is uitgestorven. Positive K hoorde je met I Got A Man en daarvoor Earth, Wind & Fire en The Emotions Boogie Wonderland. Goedenavond. Met Shy. Tot 12 uur vannacht, it's you and me again, baby. En ik heb voor vanavond echt de perfecte dosis van soulvolle klassiekers met een randje hip-hop en New Jack Swing voor je meegenomen om deze zaterdagavond net wat lekkerder af te sluiten. Maar nu eerst een Soul-update van zaterdag 8 augustus. Wat is er zoal gebeurd in de wereld van Soul? Nou, echt verschillende dingen. Zojuist hoorde je natuurlijk al aandacht bij de Soul Night met Corné voor het overlijden van Tony Scott. Dat is onder andere gebeurd. En ja, met een wat vrolijke noot heb ik nieuws van Queen Bee, Beyoncé. Want die heeft afgelopen dinsdag, niet zoals de meeste artiesten doen op vrijdag, een single uitgebracht. En dit is een remix van een plaat die ze vorige maand uit het niets heeft gedropt. Dus we zijn echt twee keer achter elkaar volledig spontaan nieuwe muziek geserveerd. Nou, ik weet niet of je het weet, maar de Beehive staat op zijn kop. En ik ook ben onderdeel van de Beehive. En op de remix van Morning Dew vinden we een samenwerking met haar man Jay-Z. Maar wat ook even tof is om naar te kijken, is de twee samples die ze gebruikt in de plaat. Onder andere Between the Sheets van de Isley Brothers.

0: slow.
1: Deze man heeft gewoon echt een prachtige stem. Jordan Rakai. Die heb ik zo voor je klaarstaan. Maar dit is John Legend natuurlijk, Ordinary People. Ik hou van die stem van John Legend. Maar ik ga heel eerlijk met je zijn. Hij is echt best wel, zoals we in Rotterdam zeggen, tering saai. Zijn afgelopen tour is echt een babbelfestijn. Een soort van Adele. Maar dan de trage, langzame versie daarvan. Is echt een beetje jammer. Jammer, maar dan gaat hij zingen. En dan ben je gewoon helemaal verkocht. Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Mijn naam is Shai Kreuger. En hou je van de soulvolle klassiekers, dan zit je hier op de juiste plek. En ben je altijd wel geïnteresseerd om te weten wat er zo al gebeurt in de wereld van soul, dan zit je hier ook goed. Ik heb nu namelijk een man voor je klaarstaan. Jordan Rakai. Die heb ik wel vaker gedraaid op NPO Radio 2. Je kan hem onder andere kennen van What It Give Me.

0: En hij is dus nu terug met nieuwe muziek. 2 jaar geleden bracht hij een album uit. En nu dropt hij zowat elke week een single. En dat heeft alles te maken met het geven dat er een nieuw album aankomt. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Dit is Jordan Rakai met Enemies.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

Ik zit in deze plaat van India Ree al. Ik heb net gerekend. 22 jaar vals mee. Video hoor je echt gewoon heerlijk. Onderdeel van me becoming a woman, zou je kunnen zeggen. Ik heb zometeen nog een kort stukje over Tony Scott. Over een hele bijzondere samenwerking die hij heeft gehad. Tony Scott is afgelopen week overleden. Dus de afgelopen dagen heb je veel meer aandacht gehoord voor Tony Scott dan ooit tevoren. En dan denk je, damn, hey, we staan dan toch eigenlijk soms gewoon te weinig of te kort stil bij de helden die we eigenlijk hebben. Dus daarom vind ik het best wel te gek dat er de afgelopen periode zoveel aandacht wel is voor Michael Jackson eigenlijk. MJ-fans werden gisteren helemaal gek toen eindelijk de bevestiging kwam van deel 2 van de MJ biopic. De film komt eind volgend jaar of begin 2028 uit en het is nog niet bekend over welke periode uit het leven van MJ wordt ingezoomd. Dit, de Jackson 5, I Want You Back. En je luistert naar NPO Radio 2, de Soul Night.

van Live and Learn, Joe Public. Ik krijg altijd kippenvel van New Jack Swing. Ik weet niet of je het weet, mijn naam is Shai Kreuger. En als er één ding is waar ik van hou, dan is het gewoon die New Jack Swing sound. Kippenvel all over. En ik kan gewoon niet stil blijven zitten op mijn soul. Ik vind het gewoon een hele mooie samenwerking, denk ik, van verschillende. Je hoort gewoon die soulfulness, je hoort de funk. Zo nu en dan zit er dan ook rap bij. En dat vind ik echt te gek. Ik moet meteen ook denken aan het overlijden van Tony Scott. Eergisteren kwam het tragische nieuws naar buiten. Hij overleed op 54-jarige leeftijd. In 2014 kreeg hij de diagnose MS, waardoor hij vrijwel doof en blind werd. En als het gaat om die sound van Tony Scott dus, dat was eigenlijk een combinatie van house en hip-hop. En dat werd hip-house genoemd. Maar het was ook zeer zeker de New Jack Swing genre. En Tony heeft een gruwelijke samenwerking gehad met niemand minder dan Boyz II Men. En de track was Under Pressure.

0: Oh damn, uit 1991. Abnormaal goed gewoon. Als je iemand wil eren, denk ik, ja, zet gewoon die hele playlist op en zorg ervoor dat die streams gewoon bam omhoog schieten, toch? Waarom ook niet? Ik heb James Brown voor je klaarstaan. Funky President. En deze plaat gaat over de machtsovername van Gerald Ford na het vertrek van president Richard Nixon. En het nummer gaat gewoon over stank van corruptie. Dus wij maar losgaan. Maar ondertussen is James Brown echt bezig met een maatschappelijke boodschap.
1: Funky down. Nasty.
2: Hey, listen to the man.
3: Grandfather.
2: Payback.
3: Oh, bless.

we go under.

Black Eyed Peas, Where is the Love? Trouwens, ik zit er net ineens te bedenken. Ik heb een dosis liefde nodig in de NPO Luister-app. Maar hele specifieke liefde. Let op, ik wil zo meteen een plaat gooien in mijn Soul Night Bijbel playlist. En de vraag aan jou is simpel. Welke track moet dat zijn? Wat is nou echt een ultieme soul track waarvan je denkt, yo, Shy, die moet in die Soul Night playlist. Laat het me weten en dan gooi ik hem zo meteen na het nieuws van 10 uur ergens erin. Ik heb zo nog Bruno Mars voor je met I Just Might. Then dit is Millie Jackson, My Man, A Sweet Man.

Nog even snel. Ik krijg een appje binnen met de vraag... maar Shai, Sol, alles mag? Heb je niet een soort van afbakening of zo? Dat zegt Desiree. Nee, Desiree, alles mag als het gaat om die soulplaatjes. Want misschien hou jij wel van funky soul. Of moet je misschien denken aan disco soul. Het maakt me niet uit. Oude soul, nieuwe soul. Bruno Mars soul zou het ook kunnen zijn. Dit is I Just Might. Oh.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
15: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je de goede medicijnen hebt, heb je tevreden mensen.
14: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
16: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
17: Oh, jenig. Het is fucking gimme.
14: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
18: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
0: Dit is NPO Radio 2.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
21: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
22: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
23: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
24: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: Drie sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: Niet veel nodig. He needs a dollar Alloway Black. En daarvoor Frantic, Stretch Your Funky Stuff. Goedenavond.
1: De Soul Night.
2: Met Sean.
0: Yes, en weet je wat wij hebben in de Soul Night? Samen met jullie. En ik vind dat echt helemaal geweldig. I love it. Want de curatorschap-ship van de NPO Radio 2 Soul Luisteraar is belachelijk goed.
2: De Soul Night.
0: Yes, ik heb een playlist genaamd de Soul Night Bible. En ondertussen bestaat deze lijst uit duizenden uren. Nee, is niet waar. Maar wel bijna 12 uur aan muziek. Weet je hoe erg genieten dat is? Elke week wil ik jullie daar echt voor bedanken. Want het is niet normaal hoe deze lijst is gecureerd. Rick James, Quincy Jones, Janet Jackson, Alloway Black staat er ook in, Al Green. En elke week weten jullie weer een nieuwe plaat eraan toe te voegen. En dat zegt enerzijds iets over de wereld van soul, of niet, Wendy?
3: Ja.
0: Toch? Dat het zo'n rijke muzikale wereld is. En het zegt natuurlijk ook iets over de muzikale kennis van jou bijvoorbeeld als soulnightluisteraar.
3: Ik heb een hele brede muzieksmaak, zeg maar. Ik leef voor muziek, dus ik luister alle soorten muziek. Dus ook muziek van vroeger en ook soul.
0: Heerlijk, I love it. Wat ben je op dit moment aan het doen op deze zaterdagavond, Wendy?
3: Wij zitten lekker nog even te puzzelen met z'n tweeën, mijn vriend en ik.
0: Leuk.
3: De kinderen liggen net op bed en lekker nog even puzzelen samen.
0: Okay.
3: En naar jullie luisteren.
0: Hoeveel stukjes? Ik ben benieuwd.
3: 1000.
0: Tering.
3: Ja, nou, we zijn al over de helft.
0: Dus dat is echt veel. En begin je dan ook met de buitenkantjes?
3: Ja, altijd. Eerst het randje.
0: Juist, ja. Maar wat gaat het worden?
3: Het is een gender reveal party puzzel. Maar bij deze puzzel, zeg maar, weet je niet. Dus wij moeten nu gaan puzzelen wat er, zeg maar, daarna gebeurt. Dus je hebt een voorbeeld.
0: Ja.
3: Maar die moet je dus niet napuzzelen. Wij moeten gaan puzzelen wat er daarna gebeurt.
0: Oh, ik denk dat ik
3: het snap. Snap je het nog?
0: Ik denk het. Ik denk het.
3: Dus je moet niet precies het voorbeeld napuzzelen, maar je
0: moet creatief zijn.
3: Er gebeurt iets in de puzzel dadelijk. En dat gaan we dadelijk dus ontdekken, zeg maar.
0: Interesting. Nou, succes met dit puzzelen. En om jullie een beetje puzzelkracht bij te geven, wil jij graag een liedje horen? Welke is het?
3: Ja, heerlijk. Working My Way Back van de Spinners.
0: Oeh.
3: Daar gaat die jong en oud altijd. Als je dan, dan kan je toch niet op stil blijven zitten?
0: Nee, zeker niet. Beloof je me dat jij samen met jullie vriend Mike de kinderen wakker dansen?
3: Ja, dat zullen we doen. Ik ga hem een tankje harder zetten.
0: Dankjewel. En ik zet hem in de playlist te vinden op Spotify. Soul Night Bible. Dankjewel, Wendy.
3: Superleuk. Jullie ook bedankt. Oh.

0: West Heaven. En zij hebben de handen in één geslagen met Ebony Winter. En ik denk, hè? Maar die ken ik, die ken ik. Dus Bas en ik als gekken op zoek naar informatie. Want de track heb ik al gehoord. En de track vind ik echt te gek. Maar ik dacht, ik wil wel iets kunnen vertellen over Ebony Winter. Ik weet, singer-songwriter, houdt van R&B-muziek, soul. Laat zich inspireren door Tori Kelly.
1: Vaak gezien bij Humberto.
0: Gezien bij Humberto. Ze heeft gestaan in de Paradiso. Maar ik kon niks meer vinden over, nou ja, 23, dat wist ik. Maar is ze Nederlands-Surinaamse, Curaçaose? Waar heeft ze gestudeerd? Dus ik stuur haar net een berichtje via Instagram. Goedenavond.
2: Hi.
0: En jij reageert gelukkig rete snel.
2: Ja.
0: Dus dan kan ik je gewoon meteen even een aantal vragen stellen. Want wie ben je, Ebony Winter? In welke stad woon je?
2: Ja, ik ben Ebony Winter. Ik ben net 24 geworden.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ik woon in Schiedam.
0: Rotterdammer. Love it. Ga door.
2: Ja. En ik maak R&B, soul, broken beat, jazz, hip-hop, een beetje van alles. En inderdaad, mijn inspiraties zijn Tori Kelly, Lauryn Hill, Jill Scott.
0: Dope.
2: Duran Bernard.
0: Dope.
2: En ik combineer dat met mijn eigen stijl.
0: Ja, en ik vind jouw eigen stijl heeft iets very laid-backs.
2: Klopt. Ja, ik moet zeggen, de nummers die ik heb uitgebracht zijn inderdaad best chill. Maar ik wil nu eigenlijk meer, ja, wat meer energetic vibes on stage brengen.
0: Ja.
2: Dus dat ga je binnenkort horen in de aankomende releases.
0: Oh, oké, tof. En komen er meer samenwerkingen aan met West Heaven? Of is het dan ook geheel op naam van Ebony Winter?
2: Nee, het volgende nummer wat ik met West Heaven ga uitbrengen, dat heet Brand New. En dat is een beetje meer, ja, R&B house-achtig. Dus
0: ja.
2: We zijn nog lang niet klaar.
0: Girl, I'm excited. Dat is wat ik je kan vertellen. En ik hou van social media op dit soort momenten. Want letterlijk, binnen 3 minuten tijd, bam. Ik stuurde ook een voice. Ja. Sorry, ik bel je als een gekkie. Maar ik ben blij dat ik je heb gesproken. Want wij hebben dus nu Chance klaarstaan. Hoe is die samenwerking eigenlijk tot stand gekomen tussen jou en West Heaven?
2: Ja, nou, de bandleider heet Masai. En ja, wij zijn al best wel lang vrienden. En hij heeft dus een eigen band genaamd West Heaven. En ja, eigenlijk zouden ze het uitbrengen met een andere zangeres.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, die is uit de band gegaan.
0: Ja.
2: Dus vroegen ze aan mij van, hey, wil je dat inzingen? En ik heb eigenlijk niks geschreven. Ik heb eigenlijk alleen het gezongen.
0: Juist, ja.
2: En gewoon zo goed mooi proberen te vertolken. En ik denk dat het best wel goed is gelukt.
0: Ja, volgens mij ook. En ik denk, dit klinkt een beetje als het verhaal van Jill Scott, om heel eerlijk te zijn. Jill Scott in The Roots. Ja, want Jill Scott, die moet ik even goed zeggen. Ja, The Roots hadden een nummer opgenomen met Erykah Badu. Die was er dan niet. En toen uiteindelijk heeft zij dat liedje voor hun toen ingezongen. En daar, dat is een beetje de, nou ja, niet het prille begin van het succes van Jill Scott. Maar daarmee heeft ze wel, zeg maar, de spotlight weten te genereren. Dus girl,
2: hopelijk lukt dat ook voor mij dan.
0: Go get it. De Soul Night Tip hier zo op NPO Radio 2. Ik vind het altijd leuk om een mix van de klassiekers aan je te geven hier zo in de Soul Night. Maar het is ook tof om te kijken naar nieuwe muziek. En nu dus hoor je zo'n nieuwe samenwerking op naam van West Heaven en Ebony Winter. Dit is Chance. Ebony, we houden je in de gaten.
2: Yes.
3: NPO Radio 2 Soul Night.

voor je. Op naam van West Heaven en Ebony Winter. Rotterdammers Chance was de Sunlight tip. En ik heb nu een heerlijke, toch wel wat zoetsappig nummer. Vind je dat je het ook? Ik hoop dat je het oké vindt. Het gaat erover dat je wel soms je tijd gewoon kan nemen. Janet Jackson, Let's Wait a While.

Teddy Swims, als je hem ziet met al die tatoeages, denk je misschien niet dat het echt een mega lieve teddybeer is. Maar dat is die echt. De Door hoorde je hier zo in de Soul Night. En even kijken hoor. Ik draaide net Janet Jackson voor je. Ik krijg een appje van Stefan. Je hebt lieve Janet, sexy soul Janet en militante Janet. Welke muzikale fase heeft jouw voorkeur, Shai? Dat vraagt Stefan mij. Goeie vraag. Nou ja, we hadden net natuurlijk liefdevolle Janet, denk ik. Ik moet meteen ook denken aan Like a Moth to the Flame, Burned by the Fire. My love is blind, can you see my desire? Oh my god, dat vind ik eigenlijk gewoon sexy. Janet, love it. Maar dan hebben we ook nog With music by our side to break the color lines. Let's work together to improve our way of life. Ik vind alle Janets lekker. Ik kan niet één Janet Jackson kiezen, denk ik. Dat kan ik niet. Maar wat er wel zojuist ook is gebeurd. Want we hadden, ik zei van ja, even een klein liefdevol momentje. En toen kreeg ik een appje van Danielle. Die zei, oh Shai, ik heb wel meer zin in nog meer liefdevolle momentjes. Nou, daar heb ik jullie dan voor nodig. Zo gaat het. Wat is nou een soulvol plaatje met een liefdevol randje? Dat je denkt, oeh, als ik dit aan mijn schatje stuur, dan weet hij, zij of hen meteen dat de liefde echt is. Naar zo'n plaatje ben ik op zoek. Wil je met me meedenken? Zou ik wel leuk vinden. En je kan het dan vervolgens gewoon even in de NPO luisterapp gooien. En dan draai ik hem hier zo meteen in de zonheid. Ik heb nu Smokey Robinson voor je klaarstaan met The Tears of a Clown. This is the Soul Night, baby! Oh, yeah.

To Me Dignity hebben we het dan over. Een Nederlandse R&B-groep uit de jaren 90. Dat zeg ik goed, toch? Ja, opgericht in de Bijlmer, volgens mij was het. Ik vroeg zojuist aan je om even met mij mee te denken als het gaat om een liefdevol plaatje. Ondertussen zie ik ook een appje voorbij komen van Desiree. Die zei, Shai, ben je een beetje ziek? Je klinkt zo anders. Ja, de meid is een beetje nasaal. Ik was vet ziek, maar het gaat nu gelukkig een stukje beter. Maar dank je wel voor de beterschap. En ik vroeg je ook dus om even maar mee te denken aan een liefdevol plaatje. Dat je, als je dat dan aan je partner stuurt, dat hij dan meteen snapt van, oh, the love is real. En toen kwam David met Teddy Pendergrass. When somebody loves you back. Nou, die vind ik gewoon perfect voor deze zonheid.

De Grass, dankjewel voor het appje, want het is natuurlijk inderdaad helemaal heerlijk. Gewoon een beetje liefde hier zo in de Soul Night. Ik heb trouwens straks na het nieuws van 11 uur bijvoorbeeld ook liefde in de vorm van Teardrops, Womack en Womack voor je klaarstaan. Maar wat ook superleuk is, ik ga op zoek naar een soort van muzikale rode draad tussen een aantal artiesten. En we komen vandaag toevallig uit bij Sade, Nina Simone en ook Billie Holiday. En ik vind dat echt terecht, want ik wist niet dat Sade zich liet inspireren door Billie Holiday. Zo raak ik soms ook gewoon verrast op het moment dat ik bezig ben met een muzikale zoektocht. Dus dat vind ik heel erg leuk. Even kijken hoor, ik krijg nog een appje van Rogier. Die zei, Shai, wil je volgende week iets doen met sekssoulmuziek? I mean, why not? Ik ga erover nadenken. Dankjewel voor je appje, ik ga erover nadenken. Dit is Pebbles met Girlfriend.

0: NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. Volgens een Braziliaanse krant waren de slachtoffers leden van een familie van 6... die zich voor een helikopterrondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. en werd 3 kilometer verderop teruggevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Hallo.
19: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
18: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
18: Ja.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
25: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
26: Praxis.

0: Sam Cooke met Wonderful World. En wat leuk is, de inspiratiebron voor deze track is Barbara Campbell. En dat was dus de high school crush van Sam Cooke.
1: Soul Night
2: met Shine.
0: Goedenavond, leuk dat je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Zometeen een reis langs muzikale inspiratiebronnen van soulartiesten. En we staan stil bij onder andere Sade, Billie Holiday en Nina Simone. Wordt echt een mooie muzikale reis. Maar ik heb eerst nieuwe muziek voor je op naam van de Amsterdamse Noah Saré. En echt, die meid gaat zo lekker. Ze stond, een maand geleden stond ze op North Sea Jazz. En dat heeft ze zo goed gedaan. Ik krijg gewoon mad enthousiast voor haar. Met haar broer achter de piano. Ze had een aantal backing vocalisten bij zich. Die ze echt de tijd gaf. De ruimte gaf om het podium te grijpen. Echt te gek. Noah Saré moeten we in de gaten houden. Dit is een nieuwe opname van haar. Patience.
1: NPO Radio 2. Soul Night.

0: aan het zweeën bent van links naar rechts. Zo leg ik het goed uit. Dat is wat ik deed, toch, Bas?
1: Ja, dat is wat we allebei
0: dat
1: doen.
0: Dat is allebei aan het doen waren. Als je dat doet, denk ik dat je de essentie van Teardrops, Womack en Womack echt helemaal heerlijk ervaart. Geen artiest ontstaat zomaar. Achter elke sound gaat inspiratie schuil. En elke artiest staat op de schouder van een andere. En elke zaterdagavond ga ik op zoek naar die muzikale lijn. En dan komen we van de ene artiest uit bij een andere artiest en zo weer verder. En vandaag beginnen we met een vrouw die begin jaren 80 echt de hele muziekwereld wist te veroveren door precies het tegenovergestelde te doen van wat toen hip was. Dus geen drukke synthesizers, niet helemaal onder de make-up, nee, easy. Elegante jazz soul. En voordat de wereld massaal voor haar viel, werkte ze als kledingontwerper en fotomodel. Niet geheel onbelangrijk, want als je haar ziet, is het eerste wat je denkt, wow, wat een plaatje. Je weet precies wat er staat bij je. Maar eigenlijk gaat het voorbij haar looks. Het gaat echt om, hetgeen dat mensen meteen hoorden toen ze voor het eerst het podium opstapten. Die stem. De beleving van muziek. En wij zijn toevallig allebei rete verliefd op deze vrouw. Sinds het eerste moment dat we haar hebben gehoord. Hier is ze, Sade. Sade.

Sade album gekregen van mijn vriendin. Op een of andere manier heb ik dat nooit voor mezelf gekocht. En ik moet uiteindelijk zeggen dat ik blij ben dat ik dat niet heb gedaan. Want nu ik die plaat kreeg, oh my god, hoe dat voelde was echt abnormaal. Ik ben op zoek naar de inspiratiebronnen van grootheden. Ik ben begonnen met eigenlijk het startpunt van vandaag is dan Sade. En dan gaan we op zoek naar de artiesten die haar hebben geïnspireerd. Nou, ik wist dat zij geïnspireerd was geraakt door bijvoorbeeld Marvin Gaye, Curtis Mayfield en Bill Withers, maar ik wist niet dat een van haar grootste inspiratiebronnen was Nina Simone. En dat had alles te maken met de manier waarop Nina haar teksten schreef, uiteindelijk natuurlijk ook overbracht. Het was poëtisch, maar er zat natuurlijk ook echt gewoon een hele, ja, toch wel een keiharde maatschappelijke kernbasis in. En dat vond Sade dus helemaal geweldig. En wat Nina heeft weten te doen is een stijl creëren die we toen de tijd nog niet hadden gehoord. Ze kwam uit de kerk, zat daar achter haar piano en gaf alles wat ze had soul gospel-achtig. Miss Nina Simone nam geen blad voor de mond. En dat hoorde je ook aan haar woordkeuze, zou ik bijna willen zeggen. Haar woorden echt bijna zoals een auteur dat doet, echt specifiek uitgekozen. Dat hoor je bijvoorbeeld dus ook in deze. Dit is Nina Simone met Ain't Got No, I Got Life.

Er zat ook een soort van iets breekbaars in de stem van Nina Simone. Terwijl ze echt zo krachtig was gewoon. Je hoorde haar met Ain't God No I Got Life. Wat een stem en wat een tekst natuurlijk. Nina Simone die groeide uit tot een mega-icoon. Maar ook zij had iemand tegen wie ze opkeek. En dan komen we uit bij een vrouw die liet zien hoe je pijn, strijd en pure emotie omzetten in muziek. Ik heb het over Billie Holiday. En wat deed Nina? Echt non-stop luisteren naar de platen van Billie. En Billie die schreef dus over maatschappelijke issues, schuurde ook een beetje tegen de publieke mening aan. En Nina Simone vond dit dus rete interessant. Wat Billie Holiday heeft gedaan is eigenlijk een pad uitgegooid, uitgeworpen of sterke vrouwen in de jazz en soul die na haar kwamen. En als je dan kijkt naar dat rode draadje wat ik voor je probeer te maken, dan zou je kunnen zeggen dus Nina Simone stapte in de voetstappen van Billie Holiday en Sade stapte in de voetstappen van Nina. Drie vrouwelijke legendes achter elkaar. En we sluiten af met deze, op naam van Miss Holiday. All a Devil Called Love.

fine. Sings that siren song. I just gotta tell.

Train Flashback. We gaan naar 1978. December 1978, om specifiek te zijn. Terugblikken dus op het muziekprogramma uit de jaren 70... waar echt soul centraal stond, tot aan 2006. Hè. En muzikaal gezien is dit een ode aan de liefde. Gene Karn, Happy to Be With You, hoor je nu.

dit perfect was van voor een combinatie fingersnaps. Misschien een beetje een James Brown footwork. Jazz hands ook. Feeling good. Frank Caminindo trio hoorde je. Alweer bijna tijd om jou een heel fijn nacht te gaan wensen. Ik heb zo voor je klaarstaan Mr. Barry White. Ik moet altijd denken aan Chef uit South Park. Want daar heeft hij zijn stem aan geleend. En dan zegt hij altijd: suck on my chocolate salty balls. Stick them in your mouth and suck them. Ja, ik vind dat echt hilarisch. Trouwens, het is ook echt een perfect plaatje om je liefdesgevoelens duidelijk te maken aan die ene speciale persoon. Never gonna give you up, heb ik zo voor je klaarstaan. Maar eerst Mr. Bill Withers met Grandma's Hands. En trouwens, kan je geen genoeg krijgen van de soulmuziek, dat snap ik. Dan check je zo meteen gewoon de NPO Radio 2 Soul Night dossier. En mocht je daar dan weer geen genoeg van krijgen, dan ga je naar de Soul Night Bijbel. Gecureerd door jou, de Soul Lover. Die vind je op Spotify onder Soul Night Bijbel. Ik ga iets doen aan deze buitenadem snotneus van me. En ik check je volgende week. Funk on, jazz on. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar grooved. Bye.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
7: Wat is dit heftig.
6: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
7: Waar zijn we beland? Ik draai door.
6: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Middernacht, het begin van zondag 9 augustus. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn- en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde 1 inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. De inzittenden zijn inmiddels spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het NPO

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Verschillende woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn- en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En dan het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter